0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Mogyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. En de lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begrijpen.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Nieuws.
1: Het station van Lelystad heeft definitief de status van Rijksmonument gekregen. De periode waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt tegen het besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW, is verstreken. Aldus de gemeente. Het is een van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990. Die van grote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Het is het eerste gebouw in de stad met de status van Rijksmonument. Wel werd die status eerder al toegekend aan een historisch scheepswrak in het IJsselmeer en een prehistorische akker nabij Zwifterband. Het kort geding van de jeugdzorgorganisaties tegen de gemeente, dat onder voorbehoud voor deze week stond gepland, is afgeblazen. De werkafspraken die een paar maanden geleden zijn gemaakt vanwege de meningsverschillen, werken voldoende, vinden de eisers. Na maanden overleg hebben we de gezamenlijke werkafspraken met de gemeente Lelystad geëvalueerd en vastgesteld op welke punten aanpassing gewenst is. We hebben er vertrouwen in dat met de besproken afspraken naar tevredenheid de noodzakelijke jeugdzorg aan gezinnen kan worden hersteld. Aldus bestuursvoorzitter Paul Jansen van Safe Jeugdbescherming in een verklaring. Het DNA-onderzoek naar de 41-jarige man die in september voor de rechter stond omdat hij zijn buurmeisje van 4 zou hebben misbruikt, heeft geen uitsluitsel opgeleverd. Er zat materiaal van hem aan haar onderbroek, maar het is niet zeker dat dat sperma is. De man zegt dat hij net naar de wc was geweest en zijn handen niet had gewassen toen hij het kind optilde. Zij heeft verteld dat hij haar heeft betast. De uitspraak is over 1,5 week.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben dit weekend met het staartje van de uitzonderlijke hittegolf te maken in Lelystad. Maar er is wel verandering op komst. Naast de zon zijn vandaag soms enkele wolkenvelden aanwezig. Bij een zwakke veranderlijke wind wordt het vanmiddag 33 of 34 graden. Het is niet zo heet meer als gisteren, wel nog drukkend warm. Later vanavond en vannacht trekt mogelijk een enkele regen- of onweersbui over de stad. Daardoor is de lucht vannacht vrij vochtig en met een minimumtemperatuur van 20 graden is het erg klam. Morgen hebben we te maken met minder warme lucht. Dat komt doordat wind vanaf het westen waait. Met een middagtemperatuur van 28 graden is het stukken aangenamer dan vandaag. Het blijft zo goed als droog en de zon schijnt geregeld. Na het weekend eindigt de hittegolf abrupt. Het wordt in de laatste dagen van juni en begin juli niet warmer dan 23 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De advocaat van de oudste broer van Ryan al-Najjar, Mohammed, wil de vader horen in het hoger beroep tegen de 20 jaar die Mohammed, net als zijn jongere broer, heeft gekregen voor zijn rol bij de eerwraakmoord op Ryan. De vader die als hoofddader wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft in een verklaring gezegd dat hij als enige verantwoordelijk is. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij twee mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord, Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. De bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land kan een alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet. En 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Het station heeft de status van Rijksmonument gekregen. Het is 1 van de 12 zogenoemde Post 65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990, die van grote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Een online Wall of Shame, voorlichting door leeftijdsgenoten en een hulplijn voor ouders. Dat zijn enkele adviezen die studenten van MBO College Lelystad hebben gegeven aan burgemeester Mieke Baltus en verschillende organisaties in de stad. Ze dachten de afgelopen 8 weken mee over de vraag: hoe voorkomen we dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen? Een inmiddels 19-jarige man met psychische problemen is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie wegens een mislukte, maar volgens de rechter levensgevaarlijke poging begin mei vorig jaar een aanslag te plegen op de woning van een gezin met zwaar vuurwerk.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de laatste dag van de uitzonderlijke hittegolf in Lelystad. Door een matige westelijke wind hebben we echter niet meer met tropische temperaturen te maken. Het is vanmiddag wel zomers warm met 28 graden. De zon schijnt geregeld en het blijft zo goed als droog. Een enkele bui kan het niet geheel uitsluiten. Vanavond is het tamelijk rustig en bij zonsondergang ligt de temperatuur rond 23 graden. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 16 graden beter slapen dan de afgelopen nacht. Morgen kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Er waait een matige noordelijke wind. Met hooguit 23 graden is het stukken aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij blijft het droog en kunnen we genieten van een afwisseling van zon en stapelwolken. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeij.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Lelystad in Bedrijf. Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend Lelystad.
2: Welkom bij deze uitzending van Lelystad in Bedrijf. U vraagt zich natuurlijk af waar we zijn. Meestal op een bedrijventerrein, maar in dit geval zijn we in het stadshart van Lelystad, in de Poststraat, nummer 13 om precies te zijn. En wat doe je daar dan? U kent het misschien wel. Vroeger zat er een kiosk en nog veel langer geleden zat er Tanja's. Nu wordt er heel hard gebouwd. Verbouwd. Want hier, u heeft het wellicht wel gelezen, komt een nieuw bijzonder soort pizzeria van de buurjongens en de buurmeiden. En wij mogen als een van de eerste voor het iets gebouwd is eens komen kijken wat het gaat worden. En dan gaan we u via de radio weliswaar van mee laten genieten. Dus we gaan naar binnen, naar de Poststraat en gaan in gesprek met Rick. En dan komen we binnen bij iets wat nu nog in de kale ruimte is. En daarop moeten we Rick. Misschien leuk voor de luisteraar, Rick, als jij jezelf eerst zo even introduceert. En dan gaan we daarna in gesprek over de buurjongens en de buurmeiden.
3: Nou, ik ben Rick, Rick van de Molen. En ik ben geboren en getogen hier in Lelystad. En al heel veel jaren ben ik jongerenwerker. En dat jongerenwerk is uitgegroeid tot een project, de buurjongens en de buurmeiden.
2: Ja, misschien leuk om daar iets van te vertellen. Want de buurjongens en de buurmeiden, die kun je van feesten en partijen kennen, hè?
3: Jazeker. Het is een project van het jongerenwerk. En wij hebben twee foodtrucks. Echt een hele mooie pizzatruc met een mooie houtgestookte pizza over erop. En we hebben een barista-truc, een mooie koffietruc. En daarmee, bij ons werken jongens en meiden die gewoon even wat extra aandacht nodig hebben of die niet zo lekker gaan. En die komen bij ons werken en samen met die jongens en die meiden verzorgen wij pizzafeesten of zetten we koffie of scheppen we ijs. op feestjes, op bruiloften of bij bedrijven die een feestje geven.
2: Nou klinkt dat een beetje onwaarschijnlijk voor de luisteraar die denkt, wacht even, we hadden het over jongerenwerk, dat gaat meestal toch over praten en nu hebben we het ineens over horeca, pizza's bakken. Hoe zit dat verband in elkaar?
3: Nou, ik was vroeger jongerenwerker en ik werkte veel op straat, voor voetballen, PlayStationen, maar ik wou wat anders. En nou, toen wou ik een restaurant beginnen, net zoiets als Jamie Oliver-achtig. Maar nou ja, dat was allemaal te groot. En nou, daar waren we gewoon nog niet aan toe. En toen zijn we begonnen met een foodtruck. En ja, in coronatijd hebben we ons helemaal gespecialiseerd in het bakken van pizza's.
2: Maar dan is natuurlijk de vraag, hoe kom je eraan, die jongeren?
3: Nou, in het begin waren het vooral jongeren die we kenden van de straat, van het jongerenwerk. Maar het is nu steeds meer dat het jongeren zijn die worden doorgestuurd door bijvoorbeeld leerplicht, of door reclassering, of door scholen, of door de politie.
2: En hoe vinden die jongeren het dan? Want ja, ik kan me voorstellen, dat klinkt allemaal aardig, maar ze moeten wel gewoon hard aan het werken.
3: Ja, maar we zorgen ook gewoon voor gezelligheid en voor echte aandacht. En, dus het is gewoon af en toe best wel even hard werken. Vooral in als er een hele rij mensen staan die allemaal een pizza willen, dan is het wel even zweten. Maar het is ook heel gezellig. En het leuke ervan is, de jongeren verdienen een klein centje, of ja, die verdienen wat geld ermee. En dat is ook wel een hele grote motivatie.
2: Maar zijn die jongeren dan de hele week daarmee bezig of op oproep? Of hoe werkt dat?
3: Nou, we hebben nu 22 jongeren, precies 11 jongens en 11 meiden bij ons werken. En aan het begin van de week appen wij van, wil jij donderdag werken, wil je zaterdag werken? En de jongeren die mogen gewoon zelf ja of nee zeggen. We hebben met alle jongeren een appgroepje waar ook hun ouders in zitten. Zodat er gewoon goede afspraken te maken zijn met ze. Dus ja, in de zomer is het gewoon heel veel werk. En in de winter is het, zijn er minder feestjes, dus is het vaak wat rustiger.
2: Maar dan kan ik me voorstellen dat je ook wel de zorg een beetje is. Wat doet de jongere dan ondertussen als hij niet bij jullie aan het werk is?
3: Ja, dat klopt. Ja, maar wij kunnen gewoon niet 24 uur per dag bij de jongeren zijn. En wij doen wat we kunnen. En nee, dat klopt hoor. Er gebeuren ook wel heel veel dingen waar wij helemaal niks van weten of waar we geen zicht op hebben. Maar zodra ze bij ons zijn, proberen we gewoon iets moois en iets leuks van te maken.
2: En zie je dan ook een beetje wat het doet met die jongeren als ze bij jullie aan het werk zijn?
3: Nou, wij willen. Wat wij heel graag willen is dat de jongeren weer met een bos vooruit lopen en trots op zichzelf zijn. En dat ze denken van, hey, dit kan ik. Hey, ik kan wel dingen. Ik krijg complimenten. Dat willen we heel erg graag. En als we zelf aan de jongeren vragen van, ja, wat leer je nou bij ons? Dan zeggen ze, bijna iedereen zegt van, ja, ik leer praten met vreemde mensen. Want ze moeten natuurlijk met een pizza op een mooie bord moeten ze naar de gasten toe om uit te delen. Dan moet je praten. En dat is dat geven ze zelf vaak aan dat ze dat bij ons leren.
2: Als je dat zo vertelt, dan klinkt dat hartstikke mooi. Tegelijkertijd, het zijn pizza's. En een pizza bakken kan ook niet iedereen. Hoe zit die horecakant in elkaar?
3: Nou, wat leuk is van pizza is dat het echt een vak is. Het bakken van een echte Italiaanse pizza is echt een vak. Maar het is wel door iedereen te leren. We hebben nooit een jongere dat we zeggen van, jij leert het echt niet, stop er maar mee. Alle jongeren kunnen het leren. En dat is het leuke van pizza's. En het is, wat ook leuk is, is dat pizza's echt bij jongeren aanslaan. Dat vinden ze zelf ook erg lekker en het past bij ze. En dat past precies bij de jongeren.
2: En misschien leuk om even te vertellen hoe dat er dan naartoe gaat. Want ik heb jullie uiteraard wel eens gezien. En dan komt er gewoon een karretje aan. Maar die heeft geen elektriciteit of gasaansluiting nodig. Je moet die pizza oven echt zelf met hout opstoken, hè?
3: Ja, daarom zijn we ook altijd een uur van tevoren. Want die oven moet even bloed en bloed heet worden. Dus die jongens en die meiden steken die pizza oven aan. En dan hebben wij gewoon een uur de tijd om netjes de uitjes te snijden en de salami klaar te leggen en alles helemaal goed voor te bereiden. Maar vooral in de winter, als het koud is, moeten we echt ruim op tijd aanwezig zijn.
2: En dan heb je daarbij een houtgestookte pizza oven. Dan sta je daar op een partijtje. Komen mensen dan pizza's bij je kopen of deel je ze uit? Hoe werkt het?
3: Ja, nou, de meeste, de klant is koning natuurlijk, maar meestal is het Wij gaan erheen en we bakken gewoon allemaal verschillende pizza's. Pizza's met vlees, pizza's zonder vlees. Allemaal verschillende smaken. En die serveren wij op mooie houten platen aan de gasten in 8 slices. En zo kan gasten gewoon allemaal steeds een puntje pizza pakken. En en hoef je niet in de rij te staan om op je eigen pizza te wachten.
2: En dat doe je met de buurjongens, de buurmeiden, die hebben de barista bij zich.
3: Ja, maar zo is het niet helemaal. Want zo hadden we het wel in onze gedachten. De jongens gaan pizza bakken en de meiden koffie zetten. Maar de meiden vinden pizza bakken veel leuker dan koffie zetten. En het werkt ook veel beter dat je, als je met jongens en meiden gemengd op pad gaat. Dan is de sfeer vaak veel leuker. Dus meestal gaan we met 2 jongens en 2 meiden op pad. En moeten de meiden pizza's kunnen bakken en de jongens moeten ook koffie kunnen zetten.
2: Ja, want dat koffiezet is niet zomaar een koffieapparaatje. Dat probeert wel echt barista-kwaliteit te bereiken, hè?
3: En de meiden hebben een week of 2 geleden ook nog een hele cursus gevolgd van een hele middag, waarin ze echt hebben geleerd om goede koffie te zetten, om de melk goed op te schuimen. En dat is wel ook dat is een vak.
2: En dan tenslotte nog een ijsje toe.
3: Op het moment dat we nu aan het praten zijn, wordt er bij de Hoven zijn een aantal jongere ijsjes aan het scheppen voor de bewoners daar. Dus mooi bakje, een paar bolletjes erin, slagroom, spikkels erover, parapluutje erbij. Dus allemaal hartstikke leuk.
2: Maar dat ijs maken jullie denk ik niet zelf, hè?
3: Nee, dat heb ik wel uitgezocht. Maar met een ijs maken moet je zo hygiënisch werken met rauwe melk. Dat durf ik niet helemaal aan met de jongeren.
2: Nou ja, dat zijn de buurjongens en de buurmeiden. Dan zou je normaal gesproken kunnen zeggen, dat is mooi, dat is een goed doel in combinatie met lekkere pizza. Maar, en daar gaan we dadelijk over verder praten, maar misschien vast een tipje van de sluier. Dat was het toch niet? Die droom van jou over dat restaurant kwam toch weer een beetje bovendrijven, hè?
3: Ja, en dat heeft er vooral mee te maken dat er zoveel aanmeldingen krijgt van de jongens en meiden om bij ons te werken, dat we het gewoon heel vaak nee moeten zeggen. En dat we in de winter eigenlijk te weinig werk hebben en in de zomer veel te veel werk.
2: Nou, die zomerwerk zal wel even blijven, maar vooral die winter hebben jullie wat op gevonden.
3: Ja, dus wij hebben sinds 2 weken de sleutel gekregen van een heel groot pand in de Poststraat, Poststraat 13. En dan gaan we helemaal ombouwen tot een echt een mooi pizza-restaurant. Waar de jongens en meiden het hele jaar door kunnen werken. En waar ledenstedelingen lekker met hun gezin of familie of alleen lekkere pizza kunnen komen eten of afhalen.
2: Nou, daar gaan we dadelijk vast meer over horen. Maar betekent het dan dat je moet stoppen met de foodtrucks?
3: Nee, daar gaan we zeker mee door. Dat is gewoon hartstikke leuk. Want elke keer als je met de foodtrucks op pad gaat, is een avontuur. Je weet nooit waar je komt. En soms gaan we naar Amsterdam, en soms naar Zwolle, en soms in Lelystad. Dat is veel te leuk.
2: Want ben je tenslotte, als het over de foodtruck gaat, de Lelystad al op veel plaatsen geweest? Noem er eens een paar.
3: Paradiso natuurlijk, daar hebben we best wel heel vaak gestaan. Over 2 weken staan we op Sensation Festival. Nu bij de Hoven, bij tientallen, misschien wel honderden mensen. Gewoon op de oprit thuis of in de achtertuin. Dus hartstikke leuk.
2: Dan gaan we toch een klein beetje reclame maken. Als er nou bedrijven zijn die hier naartoe luisteren en die denken, goh, dat vind ik wel leuk voor mijn seizoensafsluiting of seizoensopening of weet ik veel wat voor feest je hebt. Kunnen die bedrijven dan simpelweg naar jullie bellen, mailen of appen?
3: Ja, ga gewoon even naar de website cateringdebuurjongens.nl. Daar staan alle prijzen op. Je kan ons telefoonnummer. Je kan ook een e-mail sturen. En daar staat alle informatie op die je nodig hebt.
2: Nou, dus als je een idee hebt, laat vooral niet na om naar de website te gaan. cateringdebuurjongens.nl. Wij gaan er even tussenuit met muziek, maar komen we dadelijk terug om iets meer te horen over die toekomstplannen en die pizzeria.
0: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met Ondernemend Lelystad.

0: Welkom terug bij Lelystad in Bedrijf. We zijn op bezoek bij een restaurant dat er nog niet is, maar dat er wel gaat komen. Een bijzondere pizzeria, sociaal restaurant zo je wil, van de buurjongens en de buurmeiden. Nog even aan Rick de vraag. Je hebt al iets verteld over de buurjongens en de buurmeiden. En ook dat je graag een pizzeria wilde om ook meer werk voor de jongeren te hebben. Maar ja, begin er dan maar eens aan, zou ik maar zeggen.
1: Ja, we hebben hier echt jarenlang hebben we deze plannen al. We hebben er echt vooral het laatste jaar veel plannen gemaakt, over vergaderd, ideeën gehad, begrotingen gemaakt en nog een begroting en nog een begroting. En nou, op een gegeven moment vonden we een pand hier in de Poststraat en toen dachten we, nou, we gaan er gewoon voor. We moeten er gewoon wat moois van maken.
0: Ja, gaan we straks even een rondje lopen om te kijken wat waar moet komen. Maar goed, ik kan me voorstellen dat is dan een pizzeria. Ik weet niet of je collega-pizzeria's in Lelystad daar blij mee waren dat er nog eentje bij kwam.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Maar wij zullen gewoon hele normale commerciële prijzen hanteren. Dat moeten wij ook. Wij moeten ook gewoon geld verdienen. Anders houden we het gewoon niet vol. Dus wij zullen gewoon een hele normale commerciële prijs voor de pizza's en voor de drankjes rekenen. Dus wij zullen het niet goedkoper zijn dan een andere pizzeria.
0: Dus geen oneerlijke concurrentie. En de vraag is dan altijd een klein beetje. Lelystad heeft al best veel horeca-restaurants. Ze zitten verspreid door de hele stad. Kan er nog wel eentje bij, denk je?
1: Ja, wij denken het wel. Ook omdat Lelystad natuurlijk echt aan het groeien is. Mogen het aantal horeca-plekken ook wel groeien. En ja, wij willen er gewoon een heel mooi restaurant van maken waar iedereen gewoon welkom is, waar het gewoon gezellig is, waar het mooi is, waar je jongeren aan het werk ziet en waar jongeren ook gewoon echt een kans krijgen. Dus ja, wij hebben de goede hoop op dat er voor de buurjongens nog wel een plekje is.
0: Ja, want de buurjongens en buurmeiden komen hier gewoon nu zelf in dit restaurant aan het werk. Het blijft dezelfde doelgroep die je bedient, hè?
1: Ja, dus jongens en meiden van 15 tot 21, 22. Het moeten allemaal, wij noemen het kwetsbare jongeren zijn. Dus die gewoon geholpen zijn met een mooie plek waar ze rustig kunnen werken, waar ze kunnen groeien. En
0: Nou is het, als iemand een nieuwe zaak begint, meestal zo dat er een boel financiële afwegingen plaatsvinden. Dan wordt er getekend, dan komt een architect, dan komt het bouwbedrijf erin. Maar volgens mij gaat dat bij jullie anders.
1: Tot nu toe kunnen we alles doen van giften. Er is een architect en een binnenhuisarchitect die alles helemaal gratis doen. Die helpen ons in hun vrije tijd. Er zijn vrijwilligers die helpen met verbouwen. Er is een elektricien die vrijwillig in zijn vrije tijd alle stroom komt aansluiten. Dus alles willen we doen met vrijwilligers. En ook zoveel mogelijk met tweedehands materialen.
0: Ja, want als u de Lelystadse uitdaging kent, als dat niet zo is, moet u eens terugluisteren in deze serie. Want een hele aantal keer geleden hebben we de Lelystadse uitdaging centraal gesteld. Daar is dit project de afgelopen week gekozen tot de grote uitdagingen, de uitdaging in hun jubileumjaar. Vertel.
1: Ja, de Lelystadse uitdaging bestond 10 jaar en wij mochten een pitch houden over dit plan, de pizzeria hier in Lelystad. En mochten ondernemers uitdagen om dienst of materialen aan ons te schenken, zodat we samen met ondernemers een mooie plek hier kunnen bouwen.
0: Ja, en dan denk je normaal gesproken, nou, dat klinkt mooi in theorie, maar ik mocht er zelf ook bij zijn. De een na de ander meldde zich, hè?
1: Echt hartverwarmend. Het was echt heel mooi. Hier staan allemaal mooie roestverstalen horecatafels die ik vanochtend heb op mogen halen. We hebben tafels gekregen. Horecaspullen. Er is een schoonmaakbedrijf die ons wc-papier en dispensers schenkt. Er zijn zoveel ondernemers en die spullen of de kluswinkel wil bijvoorbeeld hier komen schilderen, nemen zelf verf mee. Nou, dat is toch fantastisch.
0: Wat dat betreft is het wel mooi dat je zag dat Lelystad, ondernemend Lelystad, het project wel draagt.
1: Ja, dat merkte ik echt die avond. Het was echt zoveel ondernemers die Ja, die wouden helpen. Maar ook ondernemers die het even niet konden helpen, die waren toch heel positief. En ja, fantastisch.
0: Nou, zitten we hier nog in een ruimte waar nog aardig wat aan verbouwd moet worden. Want wanneer wil je open?
1: Nou, we zijn nu begonnen met de vergunningsprocedures. We moeten een BOPA-procedure doorlopen.
0: Voor de luisteraar, dat is een bestemmingsplanprocedure waarin je dan toestemming moet krijgen om die specifieke activiteit in dit pand uit te voeren.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En alles bij elkaar duurt dat, als alles heel soepel gaat, 4 maanden. Dus dat zou betekenen dat we 1 oktober open kunnen. Nou, het zal vast niet altijd helemaal soepel gaan. Dus ik ga zelf een beetje uit van 1 november bijvoorbeeld.
0: Maar dan heb je ook nog wel wat te doen. Want we zitten nu in een ruimte. We gaan dadelijk even doorheen lopen om te gaan vertellen wat waar moet komen. Maar je zegt, dit lijkt nog helemaal niet op een restaurant. Hè? En ook nog niet, zie ik nog geen keuken staan.
1: Nee. Ja, we zijn al een beetje begonnen met verbouwen. We hebben ook een hele grote muur gesloopt. Maar er moet nog ongelooflijk veel gebeuren.
0: En kun je daar wel genoeg vrijwilligers ook onder de jongeren voor krijgen?
1: Ja, de jongeren willen zeker helpen. Maar we hebben echt een lang Excel-bestand met allemaal mannen en vrouwen die willen helpen. De een met bouwen, de ander met schoonmaken, de andere met verven. Dat is echt heel gaaf.
0: En dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. En ik denk dat je het antwoord nog niet hebt. Hoe gaat het restaurant nou straks heten?
1: Ja, wij, in ieder geval de buurjongens gaat het heten. En we zitten zelf nog een beetje te twijfelen aan pizzeria. Maar pizzeria, we denken ook bijvoorbeeld aan Pizza Huis. Dat klinkt wat meer warm of wat huiselijker. Dus misschien wordt er wel iets van Pizza Huis de buurjongens.
0: Ja, want de vraag is natuurlijk, gaan jullie eerst

0: hem vinden?
1: Ja, op de website van de Buurjongens. Dus ja, daar moet je gewoon even op googlen.
0: Website van de Buurjongens, daar staat de horeca, de vacature, om echt een kok te hebben. Hoeveel jongeren zullen hier straks aan het werk zijn als die geopend is?
1: Ik weet het niet precies, maar we hebben nu 22 jongeren. Ik denk dat, dat we 40, 45 jongeren hier kunnen werken, die allemaal zeg maar 4-5 uurtjes per week kunnen werken.
0: Ja, en zo kun je met elkaar kun je dan zorgen voor een mooie bezetting. En dat kan me voorstellen dat dat voor jongeren net wel weer wat anders is als ze mee op locatie gaan met de foodtruck, of dat ze hier gewoon ja, in een restaurant hun dienst draaien.
1: Nou, en daarom is die pizzeria voor ons zo belangrijk. Kijk, met de foodtruck beleven we altijd avontuurtjes en is het altijd een leuk groot feest. Maar met de pizzeria kunnen we veel meer structuur bieden. Vaste werktijden, vaste werkzaamheden, een vaste plek. En ik denk dat er voor sommige jongeren dat gewoon heel erg goed is. En ja, zo kunnen we onze begeleiding van de jongens en de meiden gewoon echt ja, professionaliseren. En ja, dat kan gewoon straks veel beter.
0: Nou, een mooi pizza-restaurant met een mooi doel om jongeren op te leiden. Het is er nog niet, maar toch gaan wij een poging doen om u dadelijk een indruk te geven hoe het eruit zou kunnen zien. Samen met Rick gaan we vanaf de voordeur eens een rondje lopen en doen we onze ogen dicht en dromen we hoe de pizzeria er straks uit komt zien. En cliffhanger, er is ook nog iets nodig, want dit centrale hart van de pizzeria is natuurlijk de oven. Maar daarover dadelijk meer.

0: Welkom terug bij Lelystad in Bedrijf. We zijn op bezoek bij een restaurant dat er nog niet is, maar dat er wel gaat komen. Een bijzondere pizzeria, sociaal restaurant zo je wil, van de buurjongens en de buurmeiden. We komen zo binnen in het pizza-restaurant straks, over een paar maanden. Dan kom je de deur door en wat zie je dan meteen rechts?
1: Hier komt een mooie bar waar mensen op een leuke, warme, gezellige manier pizza's kunnen afhalen. Maar hier komt ook een mooie balie waar je focaccia-broden en andere broden kan kopen.
0: Maar eerst ga je de hal door, denk ik, hè?
1: Ja, dus je komt binnen. Er is een hal, een tochthal, dat de mensen in het restaurant geen last van de tocht hebben als mensen een pizza komen ophalen. En dit is dus echt het halletje waar de pizza's afgehaald kunnen worden.
0: Want dan lopen we in gedachten door, zijn we de tochthal door. Dan staat daar die grote balie en je gaat dus zowel pizza's als broden ter plekke kunnen eten, maar ook kunnen afhalen.
1: Ja, de broden en de focaccia's is vooral om mee te nemen. En in het restaurant worden gewoon echt door de jongens en meiden echte Italiaanse pizza's gebakken. Hier komt een lange bar van, 5 meter, waaraan de jongeren werken. En ja, het schuift zo door, dus hier worden de pizza's gedraaid, daar belegd. Dan gaan ze in een hele grote pizza oven en daarna worden ze gesneden en aan de gasten geserveerd.
0: Ah, dat is toch wel een mooi ding, want je ziet hem dat altijd staan, centraal in het restaurant. Een pizza oven. Dat zal hier geen hout gestookt worden, denk ik, Rikke.
1: We wouden het heel graag, maar daar gaan we echt geen vergunning voor krijgen. Dus, en de gas wordt afgesloten binnen een aantal jaar. Dus we gaan een hele mooie grote pizza oven willen we graag. Waar het echt een blikvanger wordt voor het restaurant. Waar de jongens trots op zijn om pizza's in te mogen bakken. En dat wordt een elektrische pizza oven.
0: Maar zo'n elektrische pizza oven, als je even om je heen kijkt, denk je, nou, dat kun je niet met een paar eenvoudige donaties bij elkaar krijgen. Volgens mij is daar nog wat voor nodig.
1: Ja, nou, zo'n pizza oven, die kost een tweedehands ongeveer 10.000 euro. En we hebben een crowdfunding actie gestart op SUP. Dat is SUPP. En als je dan zoekt op SUP de buurjongens, dat is een crowdfundingsactie. En daar vragen we donaties om echt een hele mooie pizza oven, een blikvanger voor het restaurant van te kunnen kopen.
0: Dus iedereen die jullie initiatief een warm hart toedraagt, die kan zijn bijdrage leveren via SUP.
1: Ja, SUP. En dan even googlen op SUP, PP, de buurjongens.
0: Nou, straks staat hier dus aan de rechterkant van het gebouw staat die balie met die hele grote oven en alle type ingrediënten. Zijn er al nieuwe pizza's bedacht die je zou kunnen maken of kan het niet te gek zijn?
1: Ja, we hebben veel mooie boeken met de allerbeste recepten erin voor de allerlekkerste pizza's. Dus nee, dat gaat echt zeker goed komen. Ook glutenvrije pizza's en ook vegetarische, veganistische pizza's. Dus voor iedereen wat wils.
0: Nou, die balie kun je dus zien hoe hier gebakken wordt. Inmiddels zijn we wat naar achter gelopen in het pand. Daar zien we dat er al een wandje weggebroken is, hè?
1: Ja, en hier komt de drankenbar. Dus hier komt een heel mooi barista-apparaat. Hier worden biertjes geschonken, een wijntje, fris. En er komt ook een hele mooie bar voor waar de jongeren achter kunnen werken. En dit kunnen we betalen van een gift die we hebben gekregen van Kunstlink van provincie Flevoland. Daar hebben we een pitch mogen houden en daar hebben we €2750 gekregen om een mooie drankenbar van te betalen.
0: Ja, we zien ook al wat nieuwe wandjes die erin gezet worden. Want als je daar dan de deur daar langs doorloopt, kom je uiteraard bij de toiletgroep.
1: Ja, daarachter daar is er een toilet. Dus er komt een invalide toilet, een heren toilet en een dames toilet. En daar wordt nu gewoon heel hard aan gewerkt.
0: Nou, die worden afgetimmerd, maar je vertelde ook dat als je er doorheen loopt, heb je natuurlijk een magazijn. Maar dat vind ik wel geestig. Er staat nu een deur open van een vrij kleine ruimte. Dat blijft ook die blijft als kleine ruimte behouden.
1: Daar zat al een hok en daar willen we als je pizza's maakt, moet je elke dag verse pizza, bolletjes zo noemen we dat, maken. En dat gaat met grote zakken meel en dat stuift altijd. Dus we willen daar gewoon een apart hok van hebben die we gewoon goed kunnen schoonmaken. En niet dat het hele restaurant onder de meel zit. Dus komt daar een apart hokje wat helemaal getegeld is en wat goed schoon te maken is.
0: Ja, want ik weet niet of iedereen dat weet, maar dat pizzadeeg, dat maak je van tevoren, dat moet dan rusten en rijzen, dat moet van alles mee, voordat je goed deeg kunt maken, hè?
1: Ja, dus we maken een dag van tevoren een booster en... Of het is zeg maar 2 dagen van tevoren een booster. Een dag van tevoren maken we het deeg. En dat laten we minimaal 24 uur in de koeling rusten. Zodat je gewoon echt lekker deeg krijgt.
0: En wat is een booster?
1: Een booster is een... dat is gewoon meel en met gist en heel veel water. Maar dat gaat echt, daar komt gewoon heel veel smaak in. En die booster gebruik je om het deeg zelf te maken, zodat het vol van smaak is.
0: Dus daarachter wordt het deeg gemaakt en hier aan de zijkant wordt het dan gebakken. Ja, dan hebben we het werkgedeelte al gehad. En als je nou je ogen dicht doet, wat voor type tafeltjes en restaurant krijg je dan eigenlijk?
1: Nou, wat ik heel leuk vind, is het moet gewoon een restaurant worden waar gezinnen zich thuis voelen. Dus ook kinderen, maar ook volwassenen, ook bejaarde mensen. Gewoon alle ledenstedelingen moeten zich welkom voelen hier. Maar wat mij heel leuk lijkt, is om echt die jongere cultuur terug te laten komen. Dus misschien een mooi schilderij met allemaal sneakers of baseballpetjes. Misschien hangen we wel een gouden fatbike in de hoek, zoiets. Maar dat wel gewoon echt gezien dat de jongere cultuur terugkomt in het restaurant. Dat lijkt me erg leuk.
0: Het wordt geen klassiek restaurant waar je de omgekeerde mandflessen aan het plafond hangen.
1: Nee. Het moet echt warm en gezellig zijn. Iedereen moet zich welkom voelen. Maar je mag wel zien dat het een restaurant is dat gerund wordt door jongeren.
0: En die jongeren mogen zich ook bezighouden met de inrichting of dat dan nog net weer niet?
1: Ze mogen ideeën aanleveren, maar wij beslissen.
0: Nou, dan heb je straks hoeveel mensen ongeveer, denk je, in je zaak? Kun je bedienen?
1: Wij denken dat er ongeveer 40 mensen aan tafeltjes kunnen eten. Ja, en daarna nog afhalen. We willen nog niet beginnen met bezorgen. Want wij denken dat dat nog wat ingewikkeld is voor ons. Dus we gaan ons lekker focussen op mensen in het restaurant en voor afhalen.
0: Maar goed, afhalen, dat levert ook wel aardige hoeveelheid pizza op natuurlijk, hè?
1: Ja, vast wel. En als je eenmaal onze pizza's van de buurjongens hebt geproefd, dan gaat het vast helemaal goed komen.
0: En een restaurant, een volwaardig restaurant, die zei het al, met de pizza als belangrijkste ingrediënt. Maar ook voorgerecht, soepje, nagerecht, dat kan allemaal ook.
1: Dat gaat er allemaal komen. Lekker kaasplankje, broodje met kruidenboter, soepjes, lekker soep vooraf. Dat komt allemaal in het menu te staan.
0: Als we nou denken nu over een jaar, dan ben je een half jaar open. Kun je het je voorstellen?
1: Ik denk wel dat de eerste dag of de eerste weken super spannend zijn. Maar ik zie het echt voor me dat het gewoon echt gezellig is. En dat jongens en meiden hier gewoon met heel veel plezier komen. Dat ze terecht kunnen met de verhalen. Dat we ook daar aandacht en tijd voor hebben. Dus ik zie het helemaal voor me.
0: Zien die jongens en meiden zelf al zitten? Kunnen ze het een beetje afwachten?
1: Nou, af en toe komen ze nu al binnen, druppelen om gewoon even te kijken. En volgende week dinsdag gaan we hier met alle jongens en meiden gaan we patat eten. Om gewoon ook even aan hun te laten zien wat de plannen precies zijn.
0: En dan ook hoe zij kunnen helpen om die plannen te realiseren.
1: Nou ja, we staan hier voor een hele grote bult met allemaal afval. Er moeten nog heel wat ritjes naar de stort gedaan worden. Dat kunnen de jongeren heel goed. Maar ook gewoon verven, meehelpen met bouwen. En ik geloof wel echt dat jongeren zo ook hun talent kunnen ontwikkelen hier.
0: Nou, dan zijn we weer terug waar we begonnen waren. De buurjongens en de buurmeisjes. Een restaurant, een catering, waar jongeren die het even niet zo makkelijk hebben of hebben gehad, gewoon weer hun ritme op kunnen pakken. Weer gewoon aan het werk kunnen. En als het goed is, over een half jaar in de Poststraat, voor diezelfde doelgroep, een echte pizzahuis, vond ik een mooi woord. Een pizzahuis. Hopelijk met die mooie grote pizza oven. Dus als u daaraan mee wil werken, vergeet vooral even niet naar die crowdfunding site te gaan. En wij gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Rick. Nog iets wat je mee wil geven aan de luisteraar?
1: Nee, ik vind het gewoon heel leuk om hier aandacht aan te geven. En leuk dat er ook veel aandacht aan gegeven wordt. Ja, bedankt.
0: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel. En we blijven het volgen. Maar voor nu, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. In de plannen staat onder meer dat er in een gebied van een kilometer rond 15 natuurgebieden veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn veel ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. De Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Ringrijders proberen op een paard zonder zadel een lans door een ring te steken die boven een parcours hangt. Het weer, vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog met minima van 20 tot 24 graden. Morgen 29 tot 38 graden met later weer kans op onweer.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De advocaat van de oudste broer van Ryan al-Najjar, Mohammed, wil de vader horen in het hoger beroep tegen de 20 jaar die Mohammed, net als zijn jongere broer, heeft gekregen voor zijn rol bij de eerwraakmoord op Ryan. De vader die als hoofddader wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft in een verklaring gezegd dat hij als enige verantwoordelijk is. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij twee mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord, Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. De bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land kan een alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet. En 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Het station heeft de status van Rijksmonument gekregen. Het is 1 van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990, die van grote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Een online Wall of Shame, voorlichting door leeftijdsgenoten en een hulplijn voor ouders. Dat zijn enkele adviezen die studenten van MBO College Lelystad hebben gegeven aan burgemeester Mieke Baltus en verschillende organisaties in de stad. Ze dachten de afgelopen 8 weken mee over de

0: vraag: hoe voorkomen we dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen? Een inmiddels 19-jarige man met psychische problemen is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie wegens een mislukte, maar volgens de rechter levensgevaarlijke poging begin mei vorig jaar een aanslag te plegen op de woning van een gezin met zwaar vuurwerk.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de laatste dag van de uitzonderlijke hittegolf in Lelystad. Door een matige westelijke wind hebben we echter niet meer met tropische temperaturen te maken. Het is vanmiddag wel zomers warm met 28 graden. De zon schijnt geregeld en het blijft zo goed als droog. Een enkele bui kan het niet geheel uitsluiten. Vanavond is het tamelijk rustig en bij zonsondergang ligt de temperatuur rond 23 graden. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 16 graden beter slapen dan de afgelopen nacht. Morgen kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Er waait een matige noordelijke wind. Met hooguit 23 graden is het stukken aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij blijft het droog en kunnen we genieten van een afwisseling van zon en stapelwolken. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55.
6: Ja, goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie weer kijken en luisteren. Want we hebben een leuk programma en leuke muziek. Emiel achter de knop, Jill met berichten. En mijn naam is Joke Wolthuis en ik heb weer de muziek bij elkaar gezocht. We hebben een inbelgast en dat is... iemand van Stichting Zuiderzee Zwerftieren. En die gaat weer een kat aanprijzen. En we hebben André Broens en die komt om 11 uur live in de studio. Dus ik zou zeggen, blijf kijken en luisteren. We beginnen zoals gewoonlijk altijd met de dubbeldraai. En dit keer is die van Connie van den Bos en zij begint met Oma Aard.

0: Conny van den Bos met weet je wat we doen? We doen helemaal niks vandaag. Nou, ze heeft helemaal groot gelijk, want ja, de hitte die zit nog in je lichaam, in het huis. En ja, ik vind het toch wel een aanslag op je lichaam ook wel. Ik wil niet zeuren hoor, maar misschien hebben er ook mensen die er geen last van hebben, maar ik wel.
1: Ja, nou, dat is ook gelijktijdig een beetje jouw momentje van de week.
0: Ja, ik vond dit wel een goede die aansluit erop. En ja, daarvoor zong ze dus Oma Ari. Ja, en Conny van den Bos is ook al heel lang niet meer onder ons, hè?
1: Ja, zeker een jaar of 20 geleden al overleden.
0: Ze had een mooie stem,
1: ja,
0: toch?
1: Maar een momentje, die hitte.
0: Ja, nou, dat
1: had
0: dus.
1: Had je last van dus.
0: Ja, jij ook, hè?
1: Ik ook, ja.
0: En Emil ook.
1: Emil
0: had ook,
1: hè?
0: Last van de hitte.
1: Ja. Ja, hitte kost ongelooflijk veel energie.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat je minder actief bent. Je hersenen werken niet, tenminste die van mij niet. Ja, normaal gesproken ook al minder.
0: Nou, ja, ik wou zeggen, ik dus was voor. Niet veel verschil. Ja, wel hoor.
1: Ik ben je voor. Nou, je concentratie is weg. Nee, dat is, en je doet niks. Dat is vreselijk.
0: Nou,
1: ja,
0: klopt. En vooral de nacht, hè?
1: Ja.
0: Met 24 graden. Dat is niet normaal.
1: Nee, maar daar hebben echt heel veel mensen last van. Want dat is ook aangetoond. Hè? Je lijf is daar helemaal niet op ingesteld.
0: Nee.
1: Je hebt een slaaphormoon in je hersenen.
0: Ja, melatonine.
1: Juist. En die wordt dan bij zulke temperaturen niet geactiveerd.
0: Nee.
1: Dus je blijft wakker. Je kunt niet slapen, maar je blijft wakker. En dat wreekt zich de volgende dag. Want dan heb je slaaptekort.
0: Ja, klopt. Ja. Sowieso, hè?
1: Sowieso.
0: Sowieso.
1: Het is wat,
0: okay, het is wat.
1: Wij klagen niet verder.
0: Nee, we klagen niet. Want het is vandaag weer lekker wat koeler.
1: En morgen en komende week ook.
0: Zo is het.
1: Heerlijk.
0: Okay. We gaan door met muziek.

0: Mooi, ja. De Steel Rivers was dit met Growing Old For You, With You. En dat was speciaal voor Wim. En daarvoor hadden wij de Kinks met Sunny Afternoon. Ja, we zijn een beetje lazy vandaag, hè? Dus ja, zeker nu eventjes in het eerste half uurtje. Goed, Jules, heb je een berichtje?
1: Ja, Joke. Je kunt na de open dag op de Groene Velden... Vandaag nog van 11 tot 5, dus als je vanmiddag niks te doen hebt... even naar de Groene Velden zijn allerlei bedrijven die open huis houden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, welke, dat zie je vanzelf als je de Groene Velden opkomt... wordt allemaal duidelijk aangegeven. En dan kun je een bezoek brengen en je kunt wat kopen, wat eten, wat drinken. Er is altijd van alles te doen en altijd heel gezellig.
0: Ja, we zijn het verleden wel eens geweest.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Open dag dus vandaag nog, gisteren was het ook, maar vandaag ook nog.
0: Ja.
1: Open dag op de Groene Velden. Dus vanmiddag lekker tot 5 uur.
0: Ja, lekker. Het is beter weer dan gisteren.
1: Zeker.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.

0: crazy muziek. Nat King Cole met Kisas. En daarvoor Glenn Miller met In a Sentimental Mood. Moet ik zeggen. Goed, we lopen tegen het lokale nieuws aan van 10:30. Na 10:30 bellen we eventjes met Stichting Zuiderzee Zwerfdieren. En hebben we een gesprekje met Sophia Kostermans over een kat. Oké, tot zo.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De advocaat van de oudste broer van Ryan al-Najjar, Mohammed, wil de vader horen in het hoger beroep tegen de 20 jaar die Mohammed, net als zijn jongere broer, heeft gekregen voor zijn rol bij de eerwraakmoord op Ryan. De vader die als hoofddader wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft in een verklaring gezegd dat hij als enige verantwoordelijk is. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij twee mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord, Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. De bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land kan een alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet. En 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Het station heeft de status van Rijksmonument gekregen. Het is 1 van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990, die van grote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Een online Wall of Shame, voorlichting door leeftijdsgenoten en een hulplijn voor ouders. Dat zijn enkele adviezen die studenten van MBO College Lelystad hebben gegeven aan burgemeester Mieke Baltus en verschillende organisaties in de stad. Ze dachten de afgelopen 8 weken mee over de vraag: hoe voorkomen we dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen? Een inmiddels 19-jarige man met psychische problemen is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie wegens een mislukte, maar volgens de rechter levensgevaarlijke poging begin mei vorig jaar een aanslag te plegen op de woning van een gezin met zwaar vuurwerk.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de laatste dag van de uitzonderlijke hittegolf in Lelystad. Door een matige westelijke wind hebben we echter niet meer met tropische temperaturen te maken. Het is vanmiddag wel zomers warm met 28 graden. De zon schijnt geregeld en het blijft zo goed als droog. Een enkele bui kan het niet geheel uitsluiten. Vanavond is het tamelijk rustig en bij zonsondergang ligt de temperatuur rond 23 graden. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 16 graden beter slapen dan de afgelopen nacht. Morgen kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Er waait een matige noordelijke wind. Met hooguit 23 graden is het stukken aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij blijft het droog en kunnen we genieten van een afwisseling van zon en stapelwolken. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad.

0: ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Of visite bij Spoor 55.

0: Sergio Mendes was dit met Barimbau. Goed, aan de lijn hebben wij Sophia Kostermans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joke. Goedemorgen.
0: Hallo meid, leuk dat je even weer aan de telefoon hebt.
1: Zeker, leuk je.
0: Ja, toch?
1: Zeker.
0: Vind
1: ja,
0: ik ook.
1: Zeker.
0: Ja. Ik heb het dus een tijdje overgenomen. En ik had ervoor gelezen elke maand. Maar nu doe jij dat. En jij werkt bij die stichting. Dus dat is wel zo leuk natuurlijk. Dat jij dit wil gaan
1: ja,
0: doen.
1: Ja, dat is handig.
0: Ja, is veel handiger. Ja, is veel handiger. Ja. Maar ik heb het wel met heel veel liefde gedaan hoor. Dat wel.
1: Ja, oh. Dat hebben we gehoord. Ja. Dat is heel fijn dat je dat even komt doen.
0: Ja hoor, zeker.
1: Dat
0: is, zeker.
1: Heel fijn.
0: Ja, joh. Goed, maar we gaan het hebben over Gijs. Want Gijs, die zoekt een nieuw huisje. Hè? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ach, kostje Gijs. Gijs die zit al best wel een poosje bij ons binnen de opvang. Mm-hmm. Gijs die komt van straat. Die heeft inderdaad altijd gezworven. En wij hebben hem opgevangen. Alleen nu is het wel met Gijs zo dat... uit medisch onderzoek bleek dat Gijs heupproblemen heeft. En hij leidt aan spondylose. En dat is een slijtage aan zijn wervelkolom.
0: Ach.
1: En we zijn eigenlijk dus op zoek naar die spreekwoordelijke speld in de hooiberg. Hmm. Om onze lieve Gijs een plekje te geven. Want hij, buiten dat hij medisch problemen heeft... is hij verder hartstikke lief. Het is ook een knuffelkat. Hij vindt het heerlijk om geaaid te worden. Behalve over zijn achterkant. Dat moet je omzeilen, want daar heeft hij pijn. Mm-hmm. Dat vindt hij gewoon niet prettig. Maar voor de rest is hij ook heel slim. En voor dit lieve beest zijn we op zoek naar een plekje. Dus ik vind het heel erg fijn dat jullie even aandacht aan hem willen besteden.
0: Ja joh. Nou weet je, mijn hart gaat altijd open voor dit soort dieren. Maar ik zou hem heel graag een plek willen geven bij ons. Maar ja, ik heb wel een kat en die is ook een beetje... Ja, die durft ook niet veel hoor, daar gaat het niet om. En heeft ook medicijnen. Maar het gaat gewoon niet samen. Dus dat wil ik, nee. dat kan gewoon niet. Maar nee, anders had ik heel graag hem willen adopteren.
1: Ja, ik denk ook... ik denk dat het ook beter is als hij in een...
0: alleen.
1: Mensen terechtkomt. Ja, alleen.
0: Snap ik.
1: Zeker geen honden. Dat is gewoon... en dan zit ik zelfs aan te denken... misschien aan een eenzame vrouw of meneer... die toch echt wat heel rustig gezelschap zoekt. Iemand die ook gelijk vloers woont. Want Gijs die kan niet trap lopen... en springen gaat moeizaam en... Naar zo iemand zijn we op zoek die gewoon, die zich wel beseft dat hij wel iedere maand medicatie moet hebben. Dat gaat door middel van een injectie.
0: Oh.
1: Ja, en dat zou je zelf kunnen leren. Dat is al niet ingewikkeld, maar anders moet je toch iedere maand met Gijs naar de dierenarts. Dus dat is wel even iets wat ik wel wil benoemen bij Gijs. Maar ik weet uit ervaring dat er genoeg mensen zijn, die draaien hun hand daar niet voor om.
0: Nee.
1: En Gijs vindt het ook niet erg. Die schribbelt ook niet tegen. Die weet dat als hij die injectie krijgt, dat hij geen pijn heeft. Ja.
0: Nee.
1: Zo slim is hij.
0: Ja, goed is dat, hè? Dat dieren weten van, het is voor mijn eigen bestwil dat dit gebeurt. Ja, ja toch?
1: Ja. Ja, klopt. Het is ook niet zo'n hele pijnlijke injectie, hoor. Dus dat scheelt ook alweer.
0: Oké.
1: Dus hij is 8 jaar. En voor de rest, hij is heel ondernemend. Hij vindt het ook echt heel leuk als je op een rustige manier met hem speelt. Maar hij kan ook gewoon uren naast je zitten, tegen je aan of op je schoot. Ja, dan kun je hem kriebelen achter zijn oren dat je er lamme handen van hebt. Dus, en hij is ook heel dankbaar. Hij vindt alles gezellig en... Ja, ik denk gewoon dat er moet iemand zijn, een meneer of een mevrouw of een echtpaar die denkt van die Gijs die past echt perfect bij ons.
0: Ja, precies.
1: Dat moet gewoon.
0: Dat moet gewoon. Ja. Nou, die zijn er echt wel. Maar goed, ik hoop dat ze luisteren natuurlijk.
1: Horen.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar hij mag, als hij dan bij je wil zitten, hij kan niet zelf springen natuurlijk, hè?
1: Nee, dan moet je
0: hem echt optillen.
1: Heel voorzichtig. Dat ook niet eens, want hij kan het wel.
0: Oh.
1: Maar hij heeft zelf zijn... hij weet precies, als je op een stoel zit... Hij zei zelf een manier opgevonden... Hoe, om het makkelijk mogelijk voor zichzelf te maken. Oh, en hij krijgt die medicatie, pijnstiller. Dus hij voelt die pijn ook verder niet.
0: Nee.
1: Maar achterom aanrennen en rondjes, als je aan je conditie wil werken, daar heb je aan Gijs niks.
0: Nee. Dat
1: die wil alleen maar geaard worden en die wil alleen maar goede gesprekken voeren.
0: Ja. Wat een lievertje, hè? Dus hij is 8 jaar, heeft niet speciale voeding nodig, hè?
1: Nee, ook niet. Inderdaad, dat moet niet onderschat worden. Hij inderdaad iedere maand die medicatie. Mm. Hij heeft ook geen speciale voeding. Hij vindt alles gezellig en lekker. En voor de rest, alleen dat. En
0: ja, alleen dat. Ja.
1: Ja,
0: maar ook niet bij kleine kinderen en zo, hè? Dat is ook niet handig.
1: Nee, en gezien zijn aandoening moeten we dat niet willen. Ik denk dat hij normaal gesproken plaatsen we ook katten met z'n tweeën.
0: Ja.
1: Maar in geval van Gijs hoeft dat ook niet.
0: Nee.
1: Gijs die komt gewoon lekker alleen. En ja, we zijn zo erg op zoek naar een plekje voor hem dat de plaatsingskosten, nou, die hoeven in dit geval ook niet betaald te worden.
0: Och.
1: Zo graag willen we dat. We vinden het gewoon echt heel erg belangrijk dat Gijs. Dat Gijs een plekje krijgt. Ja, en dan het liefst bij mensen. Ja, we zijn niet veel eisend, maar het liefst dat hij ook nog eens even lekker naar buiten kan.
0: Even lekker op het balkon of zo, ja.
1: Ja, klopt. Dat hij inderdaad daar lekker even in het zonnetje kan soezen.
0: Ja, snap
1: ik. Dus ja, ik denk dat er wel een duidelijk beeld is.
0: Een heel duidelijk beeld, ja hoor.
1: Ja, toch?
0: Ja. Nou ja, als mensen dus belangstelling hebben, wat ik heel erg hoop, dan kunnen ze naar de site, hè?
1: Ja, klopt. Dan kunnen ze
0: Stichting Zuiderzeeswerdheer.
1: Ja, en hij heet Gijs. En er is ook maar één Gijs. Een zwart-witte kat is het. En je ziet het ook wel. Hij heeft ook een hele lieve blik. En,
0: ja, het is een schatje op de foto.
1: Ja, het is echt een mopje is het. Dus ja, als er iemand denkt van die Gijs die moet het hier gaan zien. Nou, van harte welkom, de koffie staat klaar. En dan is er altijd wel iemand aanwezig die Gijs met alle liefde komt voorstellen.
0: Oké. Nou, dankjewel. Ik ga voor hem daarna.
1: Dankjewel.
0: Had je verder nog iets bijzonders, Sophia? Dat je denkt dat we
1: even kijken. Dat je als ik denk van niet bij honden. Dit is alles.
0: Oké. Nou, we spreken elkaar binnenkort weer.
1: Goed. Dankjewel dat jullie even kijken.
0: Ja, natuurlijk. Altijd. Oké, dankjewel Sophia. Doeg.
1: Daar.
0: Doeg. 90%.

0: Enigma was dit met Sadness. En daarvoor de Kilima Hawaiians met de Roos van Honolulu.
1: Ja, Joke. Even weer een berichtje. En dat hadden we natuurlijk al gezegd. En er is veel publiciteit over. 1 juli aanstaande is de viering van Katie Coty. En er wordt veel aandacht aan besteed. Het Zilverpark, aan de Zilverparkkade. En het Agora Hof en Stadhuisplein is er van alles te doen. En er is veel publiciteit over. In de krant natuurlijk ook. En op de site van Katie Coty. En daarmee wordt het einde van de slavernij gevierd. En ik denk dat er steeds meer toename en belangstelling is voor Katie Coty. Mm-hmm. Nou, terecht denk ik. En heel veel instellingen werken daar aan mee. En omdat we straks een gast live in de studio hebben, heb ik geen tijd dan om nog even een berichtje te doen. Neem ik dat voor mijn rekening. Yvonne Winter hebben we al een keer gehad.
0: Ja.
1: Maar alle luisteraars even wijzen op eind juli. Want in juli hebben we geen uitzending. Kunnen we daar geen aandacht aan besteden. En dan ben ik toch wel heel benieuwd naar het voor haar te organiseren Batavia Boulevard Festival op 24, 25 en 26 juli. 3 dagen lang aan de kust. En dat vervangt het, hoe heet het ook, wat had ze eerst?
0: Ja, kon ik zo niet opkomen.
1: Ja, dat andere festival bij Next.
0: Ja.
1: Dat is er niet meer.
0: Nee.
1: En nu aan de kust. 3 dagen lang met heel veel muziek en 50 stands.
0: Nou.
1: Om te noteren.
0: Ja, leuk. Goed, we gaan door met muziek.

Dit was Axel de Geuffron Villette. En hij zong over Desert Lantern Dream. Wat een mooi nummer was dat. Al zeg ik het zelf, nou ja, het is van hem, maar dat ik dat uitgekozen heb. Lekker lazy ook. Goed, we gaan na het nieuws strakjes van 11 uur. Na 11 uur praten we even met André Broens over de kunstroute. Maar we gaan eruit met Willy Von met Because They're Young.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Op visite bij Spoor 55 met Joke, Jules en Emiel.
1: Ja, we zitten hier tot 12 uur. En we hebben nu gezellig André Broens op bezoek. Die blijft even een half uurtje. En je luisterde net naar Catherine Verry met Un, deux, trois. Nou, dat heb ik dan weer gezegd, hè. Oké, André. Ja, je bent alweer in de studio. Gezellig dat je er bent.
2: Nou, hartstikke fijn dat je mag komen. Ja, tuurlijk. Leuk. Ik vind het altijd een hele belevenis. Vind het
1: ja,
2: leuk.
1: Toch?
2: Ja, gezellig.
1: Zeker. We gaan het hebben over de kunstroute in het natuurpark, toch?
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: En het natuurpark heet dan kort heel even Natuurkunstpark.
1: Oh.
2: Zo hebben wij het genoemd. Maar ja, dat is weer. Vanaf volgende week zondag is het weer. Tot en met 1 november.
1: Ja.
2: Dus het is een paar maanden flink achter elkaar. Kun je gewoon lekker door dat prachtige natuurpark lopen.
1: Mm-hmm.
2: En dan nog eens opgeleukt met allemaal mooie kunstwerken.
1: Ja.
2: De kunstenaarsvereniging Flevoland. Een Flevolandse vereniging van allemaal kunstenaars. De naam zegt het al.
1: Mm-hmm.
2: Die doen het al 22 jaar. Dit is het 22e jaar.
1: Dat
2: is gewoon een traditie. Dat moet gewoon doorgaan.
1: Ja.
2: En er is ook heel veel vragen naar. Mensen vinden het ook ontzettend waardevol om het door te laten gaan.
1: Mm-hmm.
2: We hadden dit jaar wat moeite met subsidies. Er komt dan wel wat binnen, maar niet genoeg. En toen hebben we het via crowdsurfing gedaan. Nee, ik deed crowdfunding. Crowdsurfing is heel wat anders.
1: Ja. Dat is wel lekker hoor.
2: Ja. Ik heb een weekendje graspop gedaan. Ik zit met hele andere dingen in mijn hoofd.
1: Geef
2: niet. Maar via crowdfunding dus. Ja. Daar is royaal geld binnengekomen. En mensen hebben ook gezegd van dit is zo waardevol. Daar geven we graag een paar euro's aan, een paar tientjes aan.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is gelukt. En er zijn 12 kunstenaars die dit jaar meedoen. Het hele park staat dus vol met 12 kunstenaars. Prachtige route hebben ze gemaakt. Dus vanaf volgende week zondag, 5 juli...
1: Ja.
2: Dan zijn er ook kaarten aanwezig. En dan kun je die kaart pakken. En dan kun je met die kaart kun je die route lopen.
1: Oh, ja.
2: Maar dat is niet verplicht. Je kunt ook gewoon lekker je eigen wandeling doen.
1: Ja.
2: En ze spontaan tegenkomen.
1: Ja. Ja. En wat heb jij gemaakt?
2: Ja, ik mocht dit jaar weer meedoen. Het is altijd toch een beetje spannend weer. Want
1: hoe gaat het dan? Kiezen ze mensen uit die er aan mee mogen doen?
2: Ja, of precies. Het is dan wel voor de kunstenaars van de vereniging.
1: Okay.
2: En die kunstenaars die denken na over een kunstwerk. En dat wordt dan ingezonden. En dan word je met een moeilijk woord geballoteerd.
1: Oh ja, ballotagecommissie.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: En dat is ook wel heel fijn, want dan weet je ook dat er kwaliteit staat.
1: Mm-hmm.
2: Niet dat degene die afvallen geen kwaliteit is, maar dan probeer je wel het beste boven te halen. En dat is wel heel mooi. En dit zijn er 12 uitgekozen die mee mogen doen. En dat zijn echt mooi. Ja, ik heb ze nog niet gezien, want we mogen pas vanaf maandag, vanaf morgen mogen we pas opbouwen.
1: Oh.
2: Dus het is allemaal nog een beetje spannend. We hebben wel een WhatsApp en we laten elkaar wel zien van ik ben zo ver en zo ver.
1: Ja.
2: Maar het is nog niet helemaal duidelijk wat er allemaal staat. Dus ik ben ook hartstikke benieuwd.
1: Ja.
2: Deze week, als je deze week in het natuurpark komt, dan zie je misschien al op sommige plekken iets ontstaan.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is er nog niet. Vanaf zondag is het er echt. Vanaf volgende week zondag. En ik heb dit jaar het gaat over het thema alles van waarde.
1: Oh, ja.
2: En alles van waarde is de eerste regel, het eerste stukje van een gedicht van Luus Berg. Alles van waarde is weerloos, zegt hij dan. Dat laatste hebben we eraf gehaald, maar alles van waarde. In een periode waarin waarin we steeds minder letten op dat soort dingen. Dat je echt moet kijken naar wat vind ik waardevol. Accepteer je de waarde van een ander ook wel? En we gaan allemaal zo snel. Laten we eens even stilstaan bij dingen die belangrijk zijn.
1: Ja.
2: Nou, en iedereen heeft daar een eigen blik voor. En ik heb een heleboel mensen gevraagd: wat is voor jou van waarde?
1: Ja.
2: En dan komen er prachtige verhalen uit. En natuurlijk familie, geluk. Gezondheid. Dat zijn een beetje de eerste antwoorden, maar ik probeer altijd een beetje verder te zoeken. En dan krijg ik meestal een mooi verhaal en dan zoek ik een voorwerp bij en dat gaat in een flesje. Ik heb wat flesjes meegenomen.
1: Ja, ik zie het staan.
2: Ik heb een Een flesje met mini-stek was dat.
1: Ja.
2: Mini-stek, helemaal geen idee of je dat nu nog kent. Maar dit was een wat oudere man, die vertelde dit over mini-stek. En dan vertelt hij heel veel over mini-stek. Dat hij daar weekenden heeft zitten mini-stekken. Hele kunstwerken na zitten bouwen. Zijn soort blokjes die je in een ondergrond moet drukken. En dan krijg je een plat kunstwerk. En toen hij dat vertelde, moest ik ook weer denken aan mijn eigen vader. Dat ik vroeger met hem aan tafel zat en dan al die dingetjes uitzocht. En dan, maar dat wordt dan een heel verhaal. En eigenlijk is het niet eens de mini-stek die zo waardevol is. Maar het verhaaltje wat eraan vast zit.
1: Verhaal erachter.
2: Ja, ja, van ik heb vroeger en dat soort dingetjes.
1: Ja.
2: En dat maakt het heel prachtig om dat te zien.
1: Ja.
2: Ik had een heel mooie. Ik heb hier een flesje met autootjes.
1: Oh ja, ja.
2: Zitten speelgoedautootjes in.
1: Oh ja, speelgoedautootjes.
2: Ja. En die moeder vertelde, vorig jaar was hun zoontje was helemaal gek van autootjes. En die moesten overal mee naartoe. Naar de winkel, naar het strand, naar oma. Altijd moesten die autootjes mee.
1: Ja.
2: Hij kon niet zonder die autootjes. Dat was zijn leven.
1: Ja.
2: En een jaar later, hij keek er niet meer naar om. Die autootjes lagen in de hoek. En, nou, dat is ook heel mooi. Dan zie je datgene wat heel veel waarde heeft, misschien wel heel tijdelijk is.
1: Ja.
2: Dat vind ik prachtig om filosofisch over na te denken.
1: Dat klopt, ja.
2: En zo, ze zijn er heel veel. Ik heb een flesje bij me met een stukje van een boek erin. Een leesboek. Iemand die helemaal gek is op lezen.
1: Ja.
2: Iemand heeft me haar horloge gegeven. Dat was dan wel kapot. Maar die zegt, tijd is ook zo waardevol. Tijd gaat veel te snel. Tijd vliegt voorbij. En,
1: ja.
2: Ik heb een dosje met bingo. Of een flesje met bingo balletjes bij me.
1: Ja.
2: En een bingo-kaart en zo. En het verhaal is dan ook weer heel mooi dat die mevrouw vertelt van, bingo is zo leuk. Elke zondagmiddag gaan we bingoen en dan zitten we bij elkaar. En ze vertelt over bingo en over de prijzen. Maar het gaat weer over dat wat erachter ligt. Hè?
1: De eenzaamheid.
2: Ja. Ik mag van mijn kamer af en ik zie weer bekenden en we lachen weer en we hebben weer fun. En, en meer dan 300, 400, 500, ik weet niet eens hoeveel flesjes hangen er.
1: Sure.
2: Heel erg veel. En allemaal mooie verhalen. De verhalen hangen er niet bij. Maar je kunt ze wel een beetje voorstellen, denk ik.
1: Ja.
2: En het is heel mooi als je aankomt lopen. Hij hangt nog niet. Ik heb hem nog niet zien hangen. Dus het is nog in mijn hoofd. Mm-hmm. Als je aankomt lopen, dan hangt er een hele wolk. Een cloud, een wolk. Van flesjes. En als je dichterbij komt, dan zie je dat die flesjes ook een inhoud hebben.
1: Ja, mooi zeg.
2: En cloud komt dan een beetje met het Engelse woord, dat we ook onze waardevolle gegevens ook in de cloud opslaan via de informatica.
1: Ja, ja, ja.
2: Mijn filmpjes en mijn foto's sla ik op in de cloud. En zo is dit ook een cloud met values, met waarden die wij heel belangrijk vinden.
1: We gaan na de muziek even verder praten.
2: Hartstikke goed.
1: Okay.
0: Radio Lelystad 90.3 FM.

0: dat klopt helemaal. De eerste kus van Annie de Reuver. Nou, we zaten lekker in het gesprek, André, hè?
1: Ja.
0: Over de verhaal achter de... wat je hier ziet staan.
1: Ja, precies.
0: Bingo-kaarten, de mini-stack, boek, horloge. Ja, heel waardevol. Maar je hebt heel veel mensen gesproken.
1: Ja, ja, dat is echt heel leuk. En het grappige ervan is dat... als je ergens staat en je vertelt erover... want je wordt zelf ook enthousiast. Je vertelt erover dat er dan mensen vanzelf komen met verhaaltjes.
0: Ja.
1: Ik stond in een bar en dan komt er iemand naar me toe en die zegt van... Mijn uitgaan naar het café, dat is voor mij het belangrijkste. Ik zit elke avond een paar uur in het café. En die heeft voor mij een fles met kroonkurken verzameld. Nou, dat is geweldig. En of dat helemaal serieus was van hem, weet ik niet. Maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft het wel geleverd.
0: Ja. Ja. Ja, goed zeg.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Maar ze komen zelf naar je toe of ga je ook naar de mensen toe?
1: Allebei. Ik heb het bij kinderen op school gevraagd. Ik heb het naar... Nou, op een gegeven moment wordt het gewoon gekke werk. Dan spreek je bijna iedereen aan.
0: En
1: wat ik zei, het rolt ook. Dat mensen, als je erover praat, dat ze erbij komen staan. En ook hun verhaal vertellen.
0: Het gaat eigenlijk vanzelf.
1: Het gaat eigenlijk vanzelf, ja. Ja.
0: Maar we hadden het net ook, Heem Walter, die maakt altijd gedichten, hè?
1: Ja, precies.
0: Deze kunstwerken.
1: Al 22 jaar, al die jaren.
0: 22 jaar al doet hij dat.
1: Ja,
0: onvoorstelbaar.
1: En bij elke kunstwerk lukt het hem toch weer om... hij heeft een hele mooie stijl van schrijven. Mm. Hij is echt een taalvirtuoos. Maar bij elk kunstwerk lukt het hem toch weer om op een eigen stijl, op een eigen manier... de kracht van het werk te raken.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel heel mooi. Ja.
0: Zeker, zeker.
1: Dat is echt een toevoeging aan het kunstwerk.
0: Ja.
1: Want ik zei net, het zijn 12 kunstwerken, 12 kunstenaars, maar eigenlijk zijn 13 kunstenaars.
0: Hij hoort er zeker. Hij hoort erbij, hè? Ja,
1: absoluut.
0: Zeker,
1: absoluut.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Dus ieder maakt dan iets over dit onderwerp.
1: Ja, iedereen heeft...
0: of zijn manier.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat is echt heel divers. En dat zul je zien ook, de ene hangt het hoog boven in de lucht... en bij de andere ligt het op de grond. Weer een ander legt het op het pad of aan de zijkant van het pad. En voor een ander moet je zelfs even tussen de struiken doorkijken... en het is allemaal zo divers. Maar dat is echt smullen. Dat is leuk om te zien.
0: Leuk. Ja. Ja. En verder had je verder nog wat je denkt van... nou, dit moeten de mensen weten.
1: Nou ja, het is wel goed om te weten dat... wat ik vertelde, 5 juli, dat is volgende week zondag... dan gaat het beginnen.
0: Ja.
1: Om 2 uur beginnen we met de officiële opening.
0: Ja, wie doet dat?
1: En dat doet Hein Walter in principe.
0: Oké. Okay.
1: Die doet het dan in dat... amfitheater.
0: Dat ronde...
1: Precies. Dat,
0: ja, waar je ook kunt trouwen en zo. Ja. Dat bedoel jij.
1: Daar.
0: Ja. Ja.
1: En daar wordt de opening gedaan. Daar doet hij een kort verhaaltje. En dan trekken we met de hele stoet langs alle kunstwerken. En het mooie van dat moment is dat in principe alle kunstenaars er zijn. Dus alle kunstenaars vertellen hun eigen verhaal. Als je op een ander moment komt... dan kun je nog net zo hard van die kunstwerken genieten. Mm-hmm. Maar dan mis je wel de toelichting van de kunstenaar zelf. En dat is op dat moment wel. Dus het wordt altijd heel goed bezocht. We gaan echt een hele stoet aan mensen er doorheen. We hebben vorig jaar gemerkt dat het voor sommige mensen... die wat slechter te been zijn, best wel moeilijk is. Dus we hebben dit jaar iets van een wagen geregeld. Dat die ook mee kunnen.
0: Oh ja.
1: Nou, dat is dan wel zo prettig.
0: Dat is fijn.
1: Ja.
0: Ja. En hoe laat start het dan?
1: Je start om 2 uur.
0: Ja.
1: 5 juli om 2 uur. Bij het begin van het natuurpark. Daar beginnen we. En dan met een kort woordje. En dan gaan we beginnen.
0: Wat leuk.
1: 2 weken later. Vanaf de 19 juli.
0: Mm-hmm.
1: En dan 4 weken lang. De 19e. En dan moet je even doortellen. Dat weet ik niet precies. 19 plus 7, 26. 2 augustus, 9 augustus. Ja, die 4 zondagen zijn de workshops. Aan het begin van het park... aparte workshops. Een workshop tekenen is het. Dan kun je gewoon lekker gaan zitten en een tekening maken. Ja, maar ik kan niet tekenen. Dat maakt helemaal niks uit. Want we hebben hele mooie materialen en gereedschappen... waar je mee je best kunt toveren. Daar tover je toch nog hele leuke dingen tevoorschijn.
0: Ja.
1: En elk jaar blijkt weer dat mensen die het niet kunnen... binnen no time toch lekker zitten te vegen en te smeren en te schetsen. En zitten tekenen zitten bij... kleien of boetseren, of hoe je het wil noemen, zit erbij. En sieraden maken van kosteloos materiaal, van natuurlijk materiaal.
0: Oh, ja.
1: En dat is 4 weken achter elkaar, vanaf de 19e, vanaf 19 juli, 4 weken achter elkaar. Ik weet helemaal niet precies hoe laat ze beginnen. Nou ja, nou ja, maar goed, dat is een heel blok. Ja, ja, ja. Echt een groot stuk.
0: Ja. Ja. En is een van jullie er dan bij? Of?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Er zijn kunstenaars die, volgens mij per onderdeel twee kunstenaars, die niet zelf in het park hangen, maar die dan kunstenaars,
0: ja, ja,
1: die een andere specialiteit hebben. En die helpen je, die stimuleren je, die motiveren je, die laten voorbeelden zien.
0: Okay.
1: Ja, en er staan ook mooie tafels, hopelijk in de stralende zon.
0: Ja, dat hoop ik ook. Niet te warm, zijn. Maar ook geen...
1: Nee,
0: warm.
1: Precies.
0: Precies, ja. Vreselijk hier. Nou, hebben jullie ook een site waar mensen op kunnen kijken? Want, of is dat nog niet...
1: Dat is een hele goede vraag. Ja. Dat is natuurlijk de site van Kunstenaarsvereniging Flevoland.
0: Ja.
1: Ik weet niet precies hoe die site heet, maar ik denk dat als je Kunstenaarsvereniging Flevoland intypt, mm-hmm, dat je daar wel op terechtkomt.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: En ook misschien van Natuurpark?
1: En bij het Natuurpark staat je ook bij. Ja, ja, vast. Ja.
0: Ja.
1: Als je bij het Natuurpark daar naar de site toe gaat en je zoekt daar op kunst, dan kom je op de pagina.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja,
0: ja, dat denk ik ook. Ja. André, had je verder nog iets dat je denkt, dat wil ik absoluut aan de mensen mee?
1: Nou, misschien ook nog even, als je vraagt, dan vertel ik het ook.
0: Ja.
1: Vanaf die 19e juli zijn er ook weer gratis aanzichtkaarten.
0: Oh.
1: Van alle kunstwerken worden aanzichtkaarten gemaakt. En dat duurt even, maar dan vanaf die 19e juli kun je in het bezoekerscentrum kun je die gratis aanzichtkaarten vinden.
0: Oh.
1: En die mag je gewoon meenemen. Die zijn gewoon hartstikke mooi. Want in Lelystad kun je nergens meer aanzichtkaarten kopen.
0: Nou, eigenlijk niet.
1: Alle boekenwinkels zijn ermee gestopt.
0: We hebben geen boekwinkel meer.
1: Precies.
0: Ja, Lelycentrum nog maar. Dus het is niet echt een boekwinkel.
1: Nee. Dus ga lekker daar naartoe en haal daar je kaarten. En we hebben geen postzegels, maar we hebben wel aanzichtkaarten.
0: Ja, nou, daar gaat het toch ook om.
1: Ja, toch? Ja.
0: Precies. Nou, ben je tevreden met...
1: Ja, geweldig,
0: okay,
1: leuk.
0: Mooi.
1: Volgens mij heb ik alles kunnen vertellen.
0: Oh, dat is fijn. Ja. Daar gaat het om.
1: Daar gaat het om, toch? Ja.
0: Dankjewel, André. En heel veel succes.
1: Hey, jullie hartstikke bedankt dat je hier mocht zijn.
0: Heel goed gedaan.
1: Oké. Okay.

0: Het nummer heet Sully Truth. Truth? Truth? Truth, gewoon. En daarvoor Gino Vannelli met It Hurts to Be in Love. Ja, dat is ook voorgekomen in ons leven, denk ik. Toch? We gaan naar het lokale nieuws van 11:30. Tot zo.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De advocaat van de oudste broer van Ryan al-Najjar, Mohammed, wil de vader horen in het hoger beroep tegen de 20 jaar die Mohammed, net als zijn jongere broer, heeft gekregen voor zijn rol bij de eerwraakmoord op Ryan. De vader die als hoofddader wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft in een verklaring gezegd dat hij als enige verantwoordelijk is. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij twee mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord, Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. De bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land kan een alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet. En 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Het station heeft de status van Rijksmonument gekregen. Het is 1 van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990, die van grote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Een online Wall of Shame, voorlichting door leeftijdsgenoten en een hulplijn voor ouders. Dat zijn enkele adviezen die studenten van MBO College Lelystad hebben gegeven aan burgemeester Mieke Baltus en verschillende organisaties in de stad. Ze dachten de afgelopen 8 weken mee over de vraag: hoe voorkomen we dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen? Een inmiddels 19-jarige man met psychische problemen is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie wegens een mislukte, maar volgens de rechter levensgevaarlijke poging begin mei vorig jaar een aanslag te plegen op de woning van een gezin met zwaar vuurwerk.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is de laatste dag van de uitzonderlijke hittegolf in Lelystad. Door een matige westelijke wind hebben we echter niet meer met tropische temperaturen te maken. Het is vanmiddag wel zomers warm met 28 graden. De zon schijnt geregeld en het blijft zo goed als droog. Een enkele bui kan het niet geheel uitsluiten. Vanavond is het tamelijk rustig en bij zonsondergang ligt de temperatuur rond 23 graden. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 16 graden beter slapen dan de afgelopen nacht. Morgen kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Er waait een matige noordelijke wind. Met hooguit 23 graden is het stukken aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij blijft het droog en kunnen we genieten van een afwisseling van zon en stapelwolken. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Elke zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55. Met Joke, Jules en Emile.

0: Los Diablos met un rayo de sol. Nou, daar hebben we wel veel van gehad, van de sol, toch?
1: Genoeg.
0: Genoeg, meer dan genoeg.
1: Hou op.
0: Ja, precies. Sjoe.
1: Ja, het kan nog net een berichtje hebben. Ja, voor iedereen die gek is op de ruimtevaart, die moet aanstaande zaterdag 4 juli naar het Aviodroom. Want daar is om 22:30 te horen en te zien André Kuipers. Ongetwijfeld kennen.
0: Ja.
1: Astronaut van weleer en ruimtevaartdeskundige. En die houdt een lezing. Dus volgende week zaterdag om 22:30 in het Aviodroom. En het onderwerp is de medische kant van het hele ruimtevaartgebeuren.
0: Ja.
1: Dus wat gebeurt er allemaal als jij ruimtevaart wil zijn? Nou, je moet je strakke keuringen als je er doorheen komt. Mm-hmm. En trainingen, allerlei omstandigheden moet je doorheen. Maar ook, als je in die ruimte zit en je wordt ziek.
0: Ja, wat dan?
1: Wat gebeurt er dan? Dat is onlangs ook gebeurd.
0: Ja, en die moest terug naar de aarde.
1: Die moest terug. Dus ja. Hoe kan dat en hoe bestaat dat? Nou, dat gaat hij allemaal vertellen en je kunt er ook vragen stellen. Dus André Kuipers te horen en te zien volgende week zaterdag 22:30 in het Aviodroom.
0: Ja, goed zeg.
1: Zo is dat.
0: Maar hij is ook arts, hè? Dus hij weet er veel van.
1: Ja, weet er veel van.
0: Precies.

0: Ja, ik hoor een heel oud nummer dit. De Harmonica Zusjes waren dit met Wil je altijd bij me blijven? En daarvoor The Cats met Where Have I Been Wrong? Ja, je bent door de berichten heen, Sjoel, neem ik aan.
1: Nee, nog twee opmerkingen. Even naar aanleiding van, we hebben net een gesprek gehad natuurlijk met André Broens.
0: Ja.
1: Kunstenaar en dat begint volgende week zondag. En iedereen kan dat nalezen. En die kunstroute natuurlijk op de site, denk ik, van het Flevolandschap. Daar zal het op staan.
0: Ja, ja.
1: Maar ook bij flevokunst.nl.
0: Okay.
1: Dat is die waar hij het over had. Dat is die vereniging van tientallen kunstenaars. Ja. Die dat allemaal georganiseerd hebben. En daar staat het ook op. Dus flevokunst.nl. En voor de rest gewoon vanaf volgende week een keer naar de natuurpark.
0: Ja, zeker.
1: Nou, nog laatste opmerking kan ik nog doen. Af en toe lopen we door het centrum en dan valt ons weer wat bijzonders op. Een zaak die dicht is of open gaat. Nou, dus verandering bij Kappermoes. Wie kent Kappermoes?
0: Ja,
1: Turkse kapper, ja. Ken jij ook. De Turkse kapper aan de Agorahof. Prima kerels die ontzettend goed knippen, weten we uit eigen ervaring, familiebedrijf.
0: Ja.
1: Die zijn net verhuisd en die zitten in een ander pand sinds afgelopen maandag. Die zitten in dat, die zijn weg, handyman.
0: De voormalige handyman, ja.
1: Voormalig handyman.
0: Ja.
1: Daar zit nu Kappermoes in, dus naast de Ethos aan de Promesse. En dan gaan ze verder gerust door met knippen in een nu helemaal nieuwe zaak.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Ja,
0: ja, het is echt een goede kapperszaak.
1: Ja.
0: Het is ook altijd druk.
1: Aan te bevelen.
0: Ja, zeker.
1: Zeker.
0: Zeker. We gaan nog even door met muziek.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.

Ja, dit is het orkest van Henry Mancini met Raindrops Keeps Falling on My Head. Nou, vannacht ging het aardig tekeer. Maar ik lag in mijn bedje en ik heb niks gehoord. En daarvoor de Cowsills met We Can Fly. We hebben nog tijd voor één muziekstukje en dat is van Rob de Nijs en

mooie muziek van Rob de Nijs. Hou me vast. Ja, hou me ook maar vast, want wij zijn er de hele maand juli niet. Dus ja, dat is even afkicken. Emiel gaat op vakantie, wij gaan op vakantie. En ja, dus helaas, we zijn er een hele maand juli niet. We beginnen weer 2 augustus. Dus tot die tijd even zonder ons. Goed, ik wil de Stichting Zuiderzee Zwerfdieren, Sophia Kostermans, heel erg bedanken. En ga alsjeblieft even kijken bij Gijs. Hij zit zo lang te wachten op een baasje. En André Broens, dank je wel voor je gesprek over de kunstroute daar, wat volgende week begint. Nou, ik wil iedereen een hele fijne zondag wensen. Doe nog rustig aan. En ik hoop je te zien. En ja, je ziet ons dan op beeld. En te spreken weer naar op visite bij Spoor 55. 2 augustus. Tot dan en heb een goede zomer. Dag.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ron van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: weer.
1: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
0: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
1: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
0: Classic Sunday met René van Elst.

De Voorburgse formatie Sandy Coast met hun schitterende comeback-hit The Eyes of Jenny uit het voorjaar van 1981. En met die herkenbare melancholische melodie, de warme akoestische gitaar en die loopzuivere productie speelden ze destijds moeiteloos de top 10 in. En dan kijk je natuurlijk weer welkom bij de show, Classic Sunday, over die top 10 gesproken. Nou, we draaien platen ook uit de top 10 af en toe hoor, want Classic Sunday staat garant voor heerlijke muziek. En wat dacht je van deze Mel en Kim en Showing Out, Get Fresh at the Weekend. En dat op deze zondag. Welkom bij de show.

Oorspronkelijk natuurlijk een akoestisch meesterwerk van Bob Dylan, die ermee uitkwam in 1973. Guns N' Roses met een monumentale uitvoering van Knocking on Heaven's Door. Dan gaan we eventjes naar het najaar van 76. Toto en I'll Be Over You. Richting het lokale nieuws. Blijf lekker luisteren.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De advocaat van de oudste broer van Ryan al-Najjar, Mohammed, wil de vader horen in het hoger beroep tegen de 20 jaar die Mohammed, net als zijn jongere broer, heeft gekregen voor zijn rol bij de eerwraakmoord op Ryan. De vader die als hoofddader wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft in een verklaring gezegd dat hij als enige verantwoordelijk is. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij twee mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord, Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. De bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land kan een alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet. En 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Het station heeft de status van Rijksmonument gekregen. Het is 1 van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990, die van grote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Een online Wall of Shame, voorlichting door leeftijdsgenoten en een hulplijn voor ouders. Dat zijn enkele adviezen die studenten van MBO College Lelystad hebben gegeven aan burgemeester Mieke Baltus en verschillende organisaties in de stad. Ze dachten de afgelopen 8 weken mee over de vraag: hoe voorkomen we dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen? Een inmiddels 19-jarige man met psychische problemen is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie wegens een mislukte, maar volgens de rechter levensgevaarlijke poging begin mei vorig jaar een aanslag te plegen op de woning van een gezin met zwaar vuurwerk.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de laatste dag van de uitzonderlijke hittegolf in Lelystad. Door een matige westelijke wind hebben we echter niet meer met tropische temperaturen te maken. Het is vanmiddag wel zomers warm met 28 graden. De zon schijnt geregeld en het blijft zo goed als droog. Een enkele bui kan het niet geheel uitsluiten. Vanavond is het tamelijk rustig en bij zonsondergang ligt de temperatuur rond 23 graden. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 16 graden beter slapen dan de afgelopen nacht. Morgen kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Er waait een matige noordelijke wind. Met hooguit 23 graden is het stukken aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij blijft het droog en kunnen we genieten van een afwisseling van zon en stapelwolken. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is René van Elst.

vocale acrobaat Al Jarreau met die onweerstaanbare huppelende jazz funk classic Roof Garden uit het najaar van 1981. En van die zonovergoten, dansbare daktuin van Al Jarreau gaan we naar een van de meest indrukwekkende, emotionele, filmische meesterwerken uit de popgeschiedenis. We gaan terug naar het najaar van 1982, toen Billy Joel zijn album The Nylon Curtain uitbracht. Geen vrolijke meezingen dit keer, maar een diep, respectvol, huiveringwekkende epos over kameraadschap en trauma's van de mariniers in de Vietnamoorlog.

0: is er vandaag overleden? Je hoort het nu op Radio Lelystad in het programma Classic Sunday met René van Elst.
1: Vandaag staan we stil bij Betty Drachstra, de warme stem van de Limburgse groep Pussycat. Betty overleed op 28 juni 2024. 72 jaar oud, maar haar muziek leeft nog altijd voort. Geboren in Brunsum vormde ze al jong een zangtrio met haar zussen Marianne en Tony. Wat begon als een lokale optreden groeide midden jaren 70 uit tot een wereldwijd succes van Pussycat. Haar grote doorbraak kwam in 1975 met Mississippi. Een nummer dat totaal onverwachts uitgroeide tot een internationale nummer 1 hit, zelfs in Verenigd Koninkrijk. Daarna volgden meer klassiekers. Georgie, Smile en natuurlijk My Broken Souvenirs. En voor veel fans was dat het mooiste nummer dat de groep ooit gemaakt heeft. De herkenbare samenzang van de drie zussen. Met Betty's warme, zachte stem in het hart van het geluid werd het handelsmerk van Pussycat. En hoewel de groep in 1985 uiteenviel, bleef hun muziek een vaste waarde op de radio. Betty schreef samen met haar zussen een belangrijke hoofdstuk in de Nederlandse popgeschiedenis. En dankzij die tijdloze hit blijft haar stem natuurlijk voor altijd hoorbaar.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden één gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Classic Sunday.
1: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
0: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
1: Hier is René van Elst. Tot 2:00.

Dat waren de Jamaicaanse reggae-grootheid Jimmy Cliff en de Zuid-Afrikaanse producer Lee Boy M. Met die onverwoestbare versie Hakuna Matata. Oftewel een plaat die in 1994 uitkwam naar aanleiding van een film van Disney. Oftewel The Lion King. Nog 5 uur te gaan hier in het programma Classic Sunday. En ik mag het doen tot een uurtje of twee van die ontspannen zonnige filosofie van Hakuna Matata. Schakelen we gewoon eventjes naar Destiny Child en Survivor.

0: wel, dit geluid. Miami Sound Machine met die onbekwiste koningin van ballet en pop. Gloria Estefan en hun hitalarm Gonga uit het najaar van 85.
1: Middag.
0: Ook een goedemiddag, Mart. Wat een explosie van energie was dit, toch? He?
1: Zeker.
0: Goed, we gaan van die broeierig opzwepende dansvloer in Miami overschakelen naar een heel andere vorm van spanning. We gaan terug naar het najaar van 1986, toen Robert Cray Band hun legendarische doorbraakalbum Strong Crusader uitbracht. Right Next Door, Because of Me.

0: Oh ja, ik moet deze nog even doen.
1: René van Elst.
0: De interviewer vroeg, hoe wil je dat zo? Maar het antwoord was één grote chaotische show. Een beetje van een hier, een beetje van een daar. Dat is het wel weer piekfijn voor mekaar. Een beetje van zus en een beetje van zo.

0: aan de hand.
1: Ja, Guus en Alexander Curley. En dan nummer 1 hit uit het jaar 1975. Op naar het lokale nieuws. Dit zijn de Rubettes en Jukebox Jive.

0: Noord, Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. De bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land kan een alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet. En 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Het station heeft de status van Rijksmonument gekregen. Het is 1 van de 12 zogenoemde Post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990, die van grote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Een online Wall of Shame, voorlichting door leeftijdsgenoten en een hulplijn voor ouders. Dat zijn enkele adviezen die studenten van MBO College Lelystad hebben gegeven aan burgemeester Mieke Baltus en verschillende organisaties in de stad. Ze dachten de afgelopen 8 weken mee over de vraag: hoe voorkomen we dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen? Een inmiddels 19-jarige man met psychische problemen is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie wegens een mislukte, maar volgens de rechter levensgevaarlijke poging begin mei vorig jaar een aanslag te plegen op de woning van een gezin met zwaar vuurwerk.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de laatste dag van de uitzonderlijke hittegolf in Lelystad. Door een matige westelijke wind hebben we echter niet meer met tropische temperaturen te maken. Het is vanmiddag wel zomers warm met 28 graden. De zon schijnt geregeld en het blijft zo goed als droog. Een enkele bui kan het niet geheel uitsluiten. Vanavond is het tamelijk rustig en bij zonsondergang ligt de temperatuur rond 23 graden. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 16 graden beter slapen dan de afgelopen nacht. Morgen kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Er waait een matige noordelijke wind. Met hooguit 23 graden is het stukken aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij blijft het droog en kunnen we genieten van een afwisseling van zon en stapelwolken. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.
5: Dit is de cover top 3
6: uit het jaar 1970 met René van Elst.
7: Black Magic Woman werd oorspronkelijk geschreven door Peter Green van Fleetwood Mac en verscheen in 1968 als blues rock single. Maar in 1970 nam Santana het nummer op voor het album Abraxas. De band gaf het lied een compleet nieuw geluid met Latijns-Amerikaanse percussie en een soepele rockritme. Daardoor verschilde de uitvoering sterk van de bluesachtige origineel. De karakteristieke gitaar van Carlos Santana bepaalt grotendeels de sfeer van de plaat. In de albumversie gaat het nummer naadloos over in Gypsy Queen van Gabor Zasbo. Deze combinatie maakte een opname erg bijzonder en herkenbaar. De single werd een grote internationale hit en betekende een belangrijke stap in de wereldwijde doorbraak van Santana. En veel luisteraars dachten jarenlang dat het een eigen compositie van Santana was. Dat is het teken hoe sterk de band het nummer naar zich toe trok. En Peter Green sprak later zijn waardering uit voor de coverversie. Hij vond dat Santana het nummer respecteerde en tegelijkertijd vernieuwde. De tekst gaat over een vrouw die iemand volledig in haar macht lijkt te hebben. Muziekkenners beschouwen de opname als een van de beste covers uit de rockgeschiedenis. Ruim 50 jaar later is Black Magic Woman nog steeds een van de belangrijke van Santana. Maar wij gaan draaien natuurlijk een nummer uit 68.

0: Het origineel was dit natuurlijk Black Magic Woman van Fleetwood Mac. We gaan even naar deze. Oorspronkelijk opgenomen door de Box Tops, die ik zo dadelijk laat horen. Verscheen in 1967. Het nummer werd geschreven door Wayne Carson, die pas 16 jaar oud was toen hij het componeerde. De originele versie werd gezongen door Alex Chilton, destijds nog maar 16 jaar oud. De Box Tops scoorden er wereldwijd een grote hit mee. En in 1970, daar komt hij, de cover werd uitgebracht door Joe Cocker, maar dan in zijn eigen versie. Hij nam het nummer op tijdens een concertreeks dat later werd als Maddox en Englishman. In tegenstelling tot het korte en krachtige origineel kreeg Cocker's uitvoering een veel voller geluid. De blazers, het koor en de stevige begeleiding geven de plaat een soulachtige sfeer. Joe Cocker zingt het nummer met zijn karakteristieke rauwe stemgeluid. Daardoor klinkt de tekst iets emotioneler en urgenter dan in de versie van The Box Tops. De cover werd een grote hit en behoorde tot de bekendste opname uit zijn carrière. Veel muziekliefhebbers kennen tegenwoordig eerder de versie van Joe Cocker dan het origineel. Maar de tekst vertelt het verhaal van iemand die een brief ontvangt en direct naar huis wil terugkeren. Met zijn energieke uitvoering maakte Joe Cocker van een popsong een krachtige rock'n'roll klassieker. De letter geldt nog altijd als een schoolvoorbeeld van hoe een cover een geheel eigen identiteit krijgt. Maar ik ga hem natuurlijk draaien. Van The Box Tops. Verscheen in 67.
1: Nummer 2.

We zijn nog steeds lekker bezig met de top 3 van covers uit het jaar 1970. En deze herkennen we natuurlijk. Het is een nummer van Simon & Garfunkel. En geschreven door Paul Simon in 1970. Het nummer groeide direct uit tot een van de grootste klassiekers van het duo. De oorspronkelijke versie werd gezongen door Art Garfunkel en staat bekend om zijn indrukwekkende opbouw. Nog in hetzelfde jaar nam Elvis Presley het lied op. Hij maakte er een krachtige mix van gospel, soul en pop van. De warme stem van Elvis gaf het nummer een heel andere sfeer dan het origineel. Zijn uitvoering werd begeleid door een groot orkest en een koor. Dat past perfect bij de concertstijl die Elvis in de jaren 70 ontwikkelde. Het nummer werd een vast onderdeel van zijn optredens in Las Vegas. En Elvis voelde zich sterk aangetrokken tot de spirituele boodschap van de tekst. Het lied gaat over steun bieden aan iemand die het moeilijk heeft. Paul Simon was zeer onder de indruk van de interpretatie van Elvis. Hij zei later dat Elvis het nummer op een bijzondere manier eigen had gemaakt. En hoewel de versie van Simon en Garfunkel het bekendst bleef, kreeg ook de uitvoering van Elvis veel waardering. Bridge Over Troubled Water behoort daardoor tot de meest geslaagde coveropname uit het repertoire van Elvis Presley. Daar gaan we naar luisteren. Elvis Presley en Bridge Over Troubled Water.

van Robert van Heijmen. En die kennen we natuurlijk van SBS6, het programma De Hollandse Nieuwe. Hij won en scoorde hiermee de ultieme meeslepende kroegenkraker. Ja. Ik zat even te denken, wat hebben we opgezet, want ik hoor helemaal niks. Maar het is het geluid van de OJ's en Backstabbers. MUZIEK

in Japan. De Dolly Dots met die aanstekelijke radio uit 79. Zo, dat was het weer voor vandaag. Het zit er weer op. Volgende week ben ik weer terug om 12 uur met Classic Sunday. Nu Classic Sunday met Mart Walter naar de klok van 2. En de overige heren daarna tot 6 uur. Maak er een mooie zondag van.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Jongens, wat gebeurt er in Nederland? Wat was het koud vanochtend, hè? Ja, ja. Hè, ik ging vanochtend de hond uitlaten om een uur of, wat was het, 6:30 of zo. Ik kom buiten, ik denk, waar is mijn jas? Wat is het koud? Hè? Maar er wordt geklopt.

0: on the Classic Sunday.
1: Zo, wat een verademing vanochtend, zeg. Toen ik de deur uitstapte, toen dacht ik van mij eigen... heerlijk cool. Nou, we hebben het weer overleefd. Jij aan de andere kant van de radio ook. Wat een hitte de afgelopen week. Ongelooflijk. Maar goed, we hebben het weer gehad en de temperatuur zakt weer gelukkig naar een graadje of 25, 26. Dat is aannemelijk. En wat aannemelijk ook was, dat was van Els tussen 12 en 2.
2: This is Mark Walter.

laatste versie die werd uitgebracht was door de Weather Girls van It's Raining Men. Maar zij maakte dus de koffer van Ray Charles met Hit, Hit, Hit, Hit, de Roadjack. En het is weer zondag en ik stoot weer gigantisch mijn kanus. Hoe is het toch elke zondag mogelijk, hè? Ja, ik snap er geen reet van. Elke zondag is het raak. Mijn vrouw vraagt dat als ik keihard thuis kom van de zondagmiddag, kom ik thuis. En dan zegt ze, hoe kom jij toch elke zondag aan die blauwe plek op je hoofd? Dus door dit. Omdat ik altijd keihard mijn kale stoot aan de microfoon stand maak. Ja. Zo, nogmaals, goedemiddag allemaal en welkom bij de Classics on Leven. We zijn er al vanaf 12 uur, maar dat wist je natuurlijk al, hè? Van Els, ja, jongens. Hij ziet er verkoold uit, moet ik zeggen, hoor. Hij is een beetje bijgetrokken. Hij zag er een beetje pipsy uit, hoor, ja, afgelopen week. Ik had er van de week even op de telefoon met poepoe, wat is het warm, zegt hij. Ik zeg, jongen, loop toch niet zo te klagen, want als ik even terugga naar die zomer van 1976, toen hadden we 10 dagen lang een hittegolf. Ik kan me nog goed herinneren, ik luisterde toen veel naar Radio Miamico, en die gasten hadden het bloedje heet op de Noordzee. En, ik kan me nog goed herinneren, ik lag heel veel in het Flevo Parkbad. Dat is in de Indische buurt in Amsterdam. Daar had je een heel groot buitenzwembad, wat we hier nog eigenlijk missen in deze stad. Maar goed, dat even tezijde. Daar zetten we gewoon even wat brandkranen open, dus dan heb je ook een verkoeling natuurlijk. Maar ik vertoefde dus heel veel in het Flevo Parkbad in Amsterdam. En dat was in die zomer van 1976. Dus loop niet zo te klagen na een paar dagen mooi weer, hè? Dus, maar Van Els, je ziet er weer lekker uit, jongen. En bedankt en graag tot volgende week. Wat zeg je?

0: nou toch eens eerlijk. Zeg het nou toch eens eerlijk. Dit is toch kwaliteitsmuziek, jongens? Ja, dat hoor je me tegenwoordig niet meer. De Moody Blues. En ik heb een vraag voor jou. Vind je het ook zo heerlijk dat het afgekoeld is? He? Ja, inderdaad. Het is weer heerlijk buiten, ja.
1: Hey, mogen wij even naar bed? Ja, daar komt-ie. 1, 2, 3.
2: Goeiemiddag.
1: Hé,
2: wat zeg je?
1: Goeiemiddag.
0: Ja, jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag met al je favoriete plaatjes tot aan 6 uur zeker. En mocht jouw favoriete hit er niet bij zitten van lang geleden, laat het weten, hè? Ja, ga niet twijfelen. Klim meteen in de pen, zeggen ze vroeger al was. Pak een notebookje erbij en pak een postregel, envelopje en stuur hem. Maar tegenwoordig kunnen we dat allemaal digitaal doen. Dus Classic Sunday, @radiolevenstad.nl. Mocht jouw favoriete liedje er vandaag niet bij zitten, dus schaam je niet om ons even te contacten. Ik kan me niet voorstellen, maar het zou zo waar eens even kunnen dat jouw favoriete liedje er niet bij zit. Laat het weten, Classic Sunday, @radiolevenstad.nl. Of kijk even op de Facebook-site, kan natuurlijk ook. De Classic Sunday Facebook-site is gewoon Classic Sunday. Zoek ons op en zeg, ik like jullie. En stuur in een pb wat je eventueel wil horen. En je kan het ook nog doen, laten we even gek doen. Even de voicemail inspreken op 0320-234-34. Maar, dames en heren, jongelui, hoogste tijd voor...
3: Hey, Mart.
0: Ja, wat is er? Wat kan ik voor doen?
3: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Oh, ja, ik zal het wel doen, hoor, ja.
3: Met deze oude discoknallen.
0: Dit is een leuke, jongens. Ik zat even tussen de vinylsingeltjes te snuffelen thuis. En toen kwam ik dit opeens tegen. En dat was toen niet echt een leuke plaat. Zeker niet. Ja. Ik heb het over Ollie en Jerry. Niet te vergelijken met dat ijsmerk, maar dit is heel wat anders. Breaking up, hier zijn we eens. Ain't no stopping us now. Tot aan de berichten van half... wat is het? Oh ja, 2:30. Zonnesteekje. Oh, whatever.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De advocaat van de oudste broer van Ryan al-Najjar, Mohammed, wil de vader horen in het hoger beroep tegen de 20 jaar die Mohammed, net als zijn jongere broer, heeft gekregen voor zijn rol bij de eerwraakmoord op Ryan. De vader, die als hoofddader wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft in een verklaring gezegd dat hij als enige verantwoordelijk is. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij twee mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord, Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. De bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land kan een alternatief

0: een aanslag te plegen op de woning van een gezin met zwaar vuurwerk.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de laatste dag van de uitzonderlijke hittegolf in Lelystad. Door een matige westelijke wind hebben we echter niet meer met tropische temperaturen te maken. Het is vanmiddag wel zomers warm met 28 graden. De zon schijnt geregeld en het blijft zo goed als droog. Een enkele bui kan het niet geheel uitsluiten. Vanavond is het tamelijk rustig en bij zonsondergang ligt de temperatuur rond 23 graden. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 16 graden beter slapen dan de afgelopen nacht. Morgen kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Er waait een matige noordelijke wind. Met hooguit 23 graden is het stukken aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij blijft het droog en kunnen we genieten van een afwisseling van zon en stapelwolken. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vond het niet zo'n ijzersterke steunplaat op 28 juni 1982. De Thompson Twins. En in de name of law. Maar goed, dat was het jaar 1982 en ik had een hekel aan die plaat. Maar wat? Nu gaat hij er eigenlijk wel mee door. Het was die woensdagmiddag. Frits Spits zat aan de tafel samen met zijn labrador. Hij liet hem los naar die man toe waar al die platenpluggers die platen ingooiden. En dit kwam er dus uit. De Thompson Twins in the name of... Is die hond hier nou weer, jongens? Kan die hond niet...

geweldige onweersbuien en die windflitsen. Prachtig, prachtig. Voor de fans van onweer en weerflitsen, het was helaas een beetje bevolkt gisteravond. Maar wauw, wat een weerflitsing gisteravond, hè. Echt ongelooflijk. Weet je, daar ga ik altijd voor het raam zitten. Dat heb ik altijd niet tegen voor op de foto genomen. Dat zei mijn vader vroeger altijd. Jongen, als het onweert, ga je voor het raam zitten. En dan komen van die mooie flitsen en dan word je op de foto genomen. En tot op de dag van vandaag geloof ik dat nog steeds. Ja. Maar het was een mooie aanschouwing gisteravond. En diep in de nacht, ik werd even om, wat was het, rond 3 uur wakker. En ik keek naar buiten en dacht, oh jongens, wat ging het tekeer. Jongens, die bomen voor mijn huis, die gingen op en neer, op en neer. Ik dacht, als dat maar goed gaat. En het is goed gegaan, want elk boompje is blijven staan. Dan zijn ze wel een meter of, nou, wat zal de stijl, een meter of 15 hoog. Het is allemaal goed gegaan, gelukkig in ieder geval. Oké, wat draaien we voor Playa Hiti met The Summer Is Messing? Trouwens, een hotel waar ik regelmatig heen ga in Spanje, Playa Hiti. Ja, dat even terzijde. Maar goed, daarvoor draaien we Manfred Mann en Do What Did He. Dat doet me eigenlijk een beetje denken aan de jaren 80. Toen was dit al een aardige grote hit vanaf de jaren 60. En het werd nog steeds heel veel gedraaid op de radio. En er werd altijd bij gezegd, wow jongens, dat is echt zo'n ultieme lege plaatje. En dat komt eigenlijk ook door de serie Good Morning Vietnam met Robbie Williams. Maar in 1980 kreeg ik die bewuste brief op de deurmat. Met hey, vent. Je wordt opgeroepen voor de keuring voor je militaire dienst. Kan je dat nog herinneren? Dat je zo'n envelop op de brievenbus kreeg of op de mat kreeg. Dat je moest gaan melden voor de keuring. Jongens. En ik had net een leuke baan als glazenwasser. Ik denk, jezus, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Om stof te gaan happen en zand te gaan eten. Dus ik naar mijn huisarts toe met dokter Maas heette die toen. Ik kan me goed herinneren. Dokter Maas, je weet, ik heb een beetje last van astmatische bronchitis. Is dit wel verstandig om het leger in te gaan? Toen zei hij totaal niet. En uiteindelijk schreef hij dus een briefje dat ik totaal ongeschikt was voor het leger. En hij heeft dat dus opgestuurd. En ik kreeg na 2 weken inderdaad een briefje totally ongeschikt. Ja. Ik was zo blij als een kind in ieder geval dat ik niet het leger in hoefde om ons eigen land op te vreten. Maar goed, nou, bijna 40, 50 jaar later denk ik bij mij, ja, die dienstplicht die moeten ze toch maar weer eens inschappen. Dat is grappig. Nou hoor ik je denken, hey sukkel, je bent zelf ook niet geweest. Nee. Ja, het is maar een ideetje hoor.

0: Street. Dat betekent uiteraard al nou bijna 6 jaar op die Classic Sunday dat we die originele oude jukebox uit 59 even lenen van onze collega's hier in pand. Om die eventjes aan te slingeren, want dit ding doet het normaal door de week. Doet hij het niet alleen zondagmiddag, dan gebruiken we hem eventjes rond 3:15 om hem te gebruiken voor het item de jukebox. Jawel! En je weet het, hè? Die roulette tafel die staat naast me. En ik heb de bal en ik heb hem meegenomen. Het is een oranje bal. En dat betekent dat, dat we dus aanstaande maandag op dinsdagnacht om 3:00 tegen Marokko moeten gaan voetballen. Dus ik heb even speciaal een oranje bal meegenomen. Hè? To support Holland. Nou, zoals je weet, ik ga er een slingertje aan geven. En eens even kijken waar die op terechtkomt. En als je weet, als die op een nummer terechtkomt, dan correspondeert uiteraard met de jukebox. Komt die op nummer 10, dan draaien we nummer 10. Nou, ik heb hem erbij staan. Ik ga even een slinger aan geven. Pak het balletje op en ik zeg, daar gaat hij. Eens even kijken waar die op komt. Altijd een verrassing. Yes, hij is gevallen. Waar is hij op gevallen? Even de bril op.
1: Hoppakee. Nummer 76.
0: Nummer 76 is aan de beurt. Nou, dat betekent dat wij er eventjes geld in moeten gooien. Anders doet hij het niet. Hoppakee. Ook weer gebeurd. Jongens, wat gaat het voorspoedig? Even de knop indrukken. Hoppakee, de 7. Hoppakee, de 6. En daar gaat hij. Hoppakee. Yep. Duurt even voordat dit hier is. De 76. Ik zie wat jij niet ziet. En hij staat boven. Een plaatje wordt op de draaitafel gelegd. En de naald die zakt. En ik zeg, hij staat erop. En even wat krijgen we?
2: Kom, zit weer klaar voor jongens. Ja, we zijn er klaar.
0: Nee, hè. Nee, hè.

0: puinopa.
1: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radiolelystad.nl.
3: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.

Ik heb altijd de gewoonte met het draaien van deze plaat om mee te zingen met What They Do. Heerlijk. Oh jee, dat waren die OJ's. En Black Sabbath, wat blijft dat toch onder? Ongetwijfeld en heerlijk en altijd een heerlijke plaat. Ja, zeker. Ja, hoppakee. Hé jongens, en daarvoor draaien we de grootste komiek die Nederland ooit rijk is geweest en nog steeds is. André Verduin en Bim Bom. Bim Bom. Ongelooflijk als je heel goed naar het liedje luistert met al die tussencommentaren in deze plaat. Geweldig. Hoe is het met je voet? Oh, nou. Oh, jongens, ik moet.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

lekker hoor, die verkoeling. Heerlijk. Weet je, we verlangen altijd zo heerlijk naar die zomer. Je is die zomer daar in de lopen te klagen. Ik hoop een beetje op verkoeling. Ja. Jazus met, hé, ik heb de zomer in de bol. Had ik die vorige week ook al niet gedraaid. Hè? Ja, zoiets. Ik heb het vermoeden van wel. Ik ga het even terugzoeken in ieder geval. Hey, trouwens, heb je trouwens Van Els nog gemist met zijn cover top 3 uit 1970. Je kan hem nog even terugluisteren op de Classic Sunday site. Niet de site, maar de site van Radio Lelystad, radioledenstad.nl. Terugluisteren. Ga naar Classic Sunday en dan klik je gewoon even het programma van René Van Els. Dan de eerste twee uurtjes van de Classic Sunday van 12 tot 2. De cover top 3 uit 1970. Nummer 1, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Nummer 2, The Line of Joe Cocker. En 3, Black Magic Woman van Santana. En wil je weten wie het origineel is? Luister dan even terug als je toevallig Van Elst gemist hebt vandaag.

0: deze tijd vervolgen worden. De Classic Sunday Billboard Hot 100 van het jaar 1984. En traditie getrouw doen we dat al zondagmiddag even aan de klok van 3 uur... dat we even gaan kijken naar die legendarische hitparade, de Billboard Hot 100. En wat loopt dat ding al lang, vanaf de jaren 50 tot op de dag van vandaag nog steeds bezig op de diverse Amerikaanse radiostations. En vroeger was dat ook nog in Nederland te ontvangen via Radio Veronica. En later heeft de Trost er ook nog een schepje bovenop gedaan. Maar tegenwoordig niet meer. Goed, we gaan naar het jaar 1984. We draaien de 3 populairste liedjes uit dat jaar. En nummer 3, daar stond Paul McCartney en Michael Jackson en CCZ.
1: Billboard Hot 100 number 3.

Love's Got to Do With It. En dan heb ik het natuurlijk over Tina Turner. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De Billboard Hot 100 uit 1984. En traditie getrouw doen we altijd op de zondagmiddag even een overzicht van de 10 belangrijkste platen van het jaar 1984. Op nummer 10, The Culture Club en Come A Chameleon. Op nummer 9, Ray Parker Jr. met Ghostbusters van de gelijknamige film. Erg leuk trouwens. Ik heb hem laatst nog een keer teruggezien. Ik blijf hem leuk vinden, hoor. Nummer 8, Jazz and the Owner of a Lonely Heart. En nummer 7, hij is laatst nog van het podium afgevoerd, want hij werd een beetje onwel. Hij deed een liedje en daar werd hij even onwel van. Ik heb het over Lionel Richie met Hello. Op nummer 7, nummer 6, Van Halen en Jump. Op nummer 5 vonden we dat mooie nummer van Phil Collins met Against All Odds. En op nummer 4, Kenny Loggins uit de soundtrack Footloose. En op nummer 3, die hoorden we zojuist, Paul McCartney en Michael Jackson met CCCC. En op nummer 2 vonden we Tina Turner met What Love Got To Do With It. En wat was in 1984 de allerbest verkochte single in Amerika? Prince. En hij had het over When Doves Cry, de grootste hit in 4.

zitten we op deze zondagmiddag zomer eens even weer terug in de tijd naar de jaren 60 met de Hollies. En dat ding was getiteld Just One Look. Die ene blik als ik naar je kijk. Ik kijk naar je en Just One Look. Dat zegt al meer dan genoeg. Mag ik in een boos gezicht opzetten? Of een blij gezicht? Dat weet je al genoeg. Hè? De Hollies dus. En daarvoor draaien we de nummer 1. Dat is die 84 van de Billboard Hot 100. Ik heb het over Prince. When Doves Cry. Dat was in 84 de allerbest verkochte single aller tijden. Althans, van 84 dan. Hè? Volgende week in het Pocket. In de Pocket. 1985. En ik heb al even gekeken. Er zijn leuke liedjes in weer. Hoor. Dus volgende week om kwart over... Nee, niet kwart over. Even na drieën. Juist. De hitte is nog niet uit het lichaam, jongens. Nee. In gesprek. Oké. We gaan er even uit voor de berichten van alweer 3:30. Daarna zijn we nog een half uurtje terug met uiteraard niet te vergeten het origineel tegen de cover. En ik moet zeggen, dat is weer een hele mooie. Ja. Wat zeg je? Het is koud aan de overkant. Nee, de Pet Shop Boys. Ja, die maakte hetzelfde liedje, hoor. Oftewel, go, best announce, succes van de Village People.

0: Tot strakjes. Ja, tot strakjes.
1: Tot strakjes.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De advocaat van de oudste broer van Ryan al-Najjar, Mohammed, wil de vader horen in het hoger beroep tegen de 20 jaar die Mohammed, net als zijn jongere broer, heeft gekregen voor zijn rol bij de eerwraakmoord op Ryan. De vader die als hoofddader wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft in een verklaring gezegd dat hij als enige verantwoordelijk is. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij twee mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord, Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. De bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land kan een alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet. En 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Het station heeft de status van Rijksmonument gekregen. Het is 1 van de 12 zogenoemde Post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990, die van grote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Een online Wall of Shame, voorlichting door leeftijdsgenoten en een hulplijn voor ouders. Dat zijn enkele adviezen die studenten van MBO College Lelystad hebben gegeven aan burgemeester Mieke Baltus en verschillende organisaties in de stad. Ze dachten de afgelopen 8 weken mee over de vraag: hoe voorkomen we dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen? Een inmiddels 19-jarige man met psychische problemen is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie wegens een mislukte, maar volgens de rechter levensgevaarlijke poging begin mei vorig jaar.

Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: koud voor te zeilen, maar kippenvel een momentje te krijgen. Oh, wat een mooi liedje. Dat muziek toch mooi kan zijn, hè? En emotie natuurlijk. Hey, nog een half uurtje Mart op het toestel.
1: You're listening to the classics on the Classic Sunday.
0: Oh, en mocht je vandaag jarig zijn, oké, tuurlijk. Blaadje voor jou. It's your birthday. Oftewel, gefeliciteerd.
2: Hè? Ja.
0: Namens de Classic Sunday.
2: Ja.
0: Wat zijn wij toch aardig eigenlijk, hè?
2: Zeg ik zo, hè?
0: Wat zeg je, Slappie? Hij is ook binnen.
2: Ja.
3: Wat zit je haar weer goed, jongen?

Of je komt met dan naartoe met zeg, wil jij een mars hebben? Nou, dat lijkt wel lekker. En een bak koffie erbij. Heerlijk, dacht ik zo. Ik pak die mars, pak ik van een man. En echt jongens, ik knijt hem zo helemaal fijn. Moet hij nog in de vriezer of zo, dat ding? Ik durf hem niet eens open te maken, weet je dat? Maar hij toch een aardig gebaar van je, hoor. Hoe lang heb je dat ding in de zon gelegen? De hele week of zo. Nou, leg hem maar even in de vriezer. Dan probeer ik het over een uurtje nog wel een keertje. Hey, Money's Too Tight van Simply Red. Dat was toen die tijd. Ja, toen die tijd. De eerste single van Simply Red. Die eigenlijk een beetje doorbrak in de hitperiode. En ja, daarna is natuurlijk de geschiedenis... ja, voorbeeldig voorlopen voor deze groep. En ik heb thuis heb ik, ja, ik denk wel een dvd'tje of 3, 4, 5 van Simply Red, van dit diverse concerten. En ik moet zeggen, het is waanzinnig. Wat? Of ik nog dvd's gebruik? Ja, jongen, ik gebruik nog steeds dvd's, hoor. Ja. Er komt een tijd dat al die streamingdiensten uitvalt en dan kan ik gewoon rustig een dvd'tje opzetten. En dat kan jij in ieder geval niet zeggen. Goed!

Het origineel tegen de cover om kippenvel van te krijgen. Ja. Ja, jongens. Tranentrekkertje hoor, zo tegen vieren. Hè? Traantje wegpinken, ja zeker. En trouwens, we zijn eruit. De band heet Ben R. Dus ik ben er gewoon. Ja. Hè, jongens. Van wie is dat handschrift eigenlijk? Ik had er geen touw aan vastknopen wat er staat. Het origineel of de cover en de cover uit 1969. Simon Garfunkel en The Sound of Silence. En je hoorde de speciale stereo mix. Normaal is dat ding knijt en mono. Maar wij hebben hem even door de mangel gehaald. We hebben even de stemmen eruit gehaald. En de muziek even gesplitst. En we hebben daar even een hele mooie stereo versie van gemaakt. Dus, maar wil je liever de mono versie horen? Druk je knop op mono, zou ik zeggen. Hè? Nou, de nieuwe versie in 2006 van Ben R. Het geluid van de stilte. Het origineel tegen de cover iedere zondagmiddag. Het hoogtepuntje van de hele zondag. Om kwart voor vier.

0: inmiddels al in de hand. Het enige feit is dat de motor nog niet loopt.
1: Nee.
0: Zal wel lekker zijn.

0: toe. Ja, echt. Echt, het is 2 uur lang topsport, hoor. Tussen 2 en 4 met dit programma. Het is echt topsport. Het is niet zo dat ik achterover zit. Wel, nee, jongen. Wel, nee. Echt. Ik ben ook echt erg kapot. Ja. Normaal ben ik eigenlijk niet eens zo moe door de week met mijn baas. Maar die zondagmiddag, ja, jongens, die 2 uur, die trekken alles even weg, hoor. Echt zonder meer. Oh.
1: Hallo!
0: Oh, wacht even. Ja.
1: Hallo, hey, hallo!
0: Ja, wat is er nou? Wat is er? Wat moet je van mij?
1: Kan u misschien een plaatje voor me draaien?
0: Nou, ik zou het wel leuk vinden als jij eens even die gitaar pakt, Stappie. Oh! Kijk nou. Hij had hem al in zijn handen. Hoor hem eens even pingelen. Wat doe je dat goed, joh? Waar heb je dat geleerd? Of de muziekschool? Geloof ik helemaal geen reden van. De school? Wat een school? Wat is dat? Nou, pingel jij even lekker door. Ik ga mijn schoenen aantrekken, pak mijn sleutels en ik zeg houdoe. Tot volgende week. Veel plezier met Jan tussen 4 en 5 met opmerkelijke feitjes. En uiteraard Renéetje Poel. Straks tussen 5 en 6 de afsluiting van die Classic Sunday. Hey, fijne zondag nog. En pas een beetje goed op elkaar, hè? Hey, houdoe.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De Classic Sunday met Jan Staphorst.
3: Nooit zoveel moeten doen voor zo weinig geld.
4: Aardige man, maar je moet er geen ruzie mee krijgen.
5: Maar mij, dat haar van hem, als hij wakker wordt... het is een soort alsof hij met zijn vinger in de stroom heeft gezeten. Helemaal zo in die

0: Het was in 1982 een grote hit, hoor. Hot Chocolate and Girl Crazy. Het was een nummer 2 notering in de Nederlandse top 40 toen de tijd. En 10 weken lang in de lijst. In 2015 overlijdt de leadzanger L. Brown op 71-jarige leeftijd.
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
0: Nou, wat gebeurde er nog meer in 1982? Nou, een politieke rel in Nederland, want het kabinet van 8-2, dat valt. Toen was er ook al politieke ellende, hoor. Dat is niet alleen vandaag de dag, maar toen was het ook al, hoor. Dan de wereldberoemde pianist Arthur Rubinstein. Hij overlijdt op 95-jarige leeftijd. Dan hebben we ook heel triest nieuws in Nederland, want vier Nederlandse journalisten, die worden vermoord in El Salvador. Ze zijn daar bezig met een documentaire en ze worden daar vermoord. Nou, dat was wel een schok in 82. En we hebben ook nog in 1982 een late hete nazomer, want eind juli en de maand augustus is behoorlijk warm in 1982. Nou, het is vandaag de dag ook niet lekker. Het is ook niet lekker cool. Het is ook hot hè, vandaag. Ja. Ah, daar is meneer André Hazes. Goedemiddag. Ja, dat zou ik ook zeggen hoor. Ja, het is zomer. Hè. Ja. Welkom bij het ene laatste uurtje van de Classic Sunday.

Het blijven toch lekkere meezingers, hè? De hits van André Hazes. En daar zijn hier natuurlijk, hè? Het is zomer. Nou, daar is niks over gelogen. Hè? En ja, geniet maar van de zon. En ja, wat, dat deden ook de kinderen afgelopen week, hè, op de Zeelaan. Heb je dat gezien in de Waterwijk? Daar hadden ze dan wel onder visions van de brandweer en de politie hebben ze de brandkraan opengedraaid daar. En die kinderen hadden maar toch een lol daar. Hè? Ja, het is toch lekker, hè? Daar kan je mooi op terugkijken natuurlijk, hè, als kind zijnde in je jeugd, dat je dat gedaan hebt. Hé, maar André Hazes, wat heeft hij eigenlijk allemaal zo gedaan in het verleden in de Nederlandse top 40? Nou, laten we eens even kijken bij de statistieken van deze icoon. Trouwens, op 30 juni 1951 geboren en op 8-jarige leeftijd begon het voor hem allemaal op de Albert Cuypmarkt, toen hij ontdekt werd door Willy Alberti. En later in de jaren 70 brak hij door natuurlijk met Eenzaam een Kerst. Daar begon het allemaal mee voor André Hazes. Maar goed, laten we daarbij de statistieken blijven. Wat heeft hij allemaal gedaan in de top 40? Wel, 41 top 40 hits gehad, 264 weken lang in de lijsten staan en 4 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. André Hazes is helaas veel te jong overleden op 23 september 2004. Nou, we

0: beetje een zomers tintje aan deze plaat. Vind je ook niet? He? Dat vind ik wel, hoor.
1: Ja.
0: Als je zo naar de plaat luistert en dan in gedachten kijk je zo over het Markenmeer heen bijvoorbeeld. In de ochtend of zo. Hè? More Than This, Roxy Music. Brian Ferry, wat heeft hij mooie plaatjes gemaakt. Hoe gaat het eigenlijk met Brian Ferry? Nou, ik weet het niet. Ik heb hem altijd niet gesproken. Hij is 80 jaar inmiddels. Ja, leeft nog steeds. Nou, laten we hopen dat het nog lang gaat duren. Brian Ferry, wat heeft hij mooie platen gemaakt. Ja, dat hoor je allemaal hier op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6. Juweeltjes van toen. Platen met hier en daar een verhaal erbij. En heb je ook een verhaal bij een bepaalde plaat? Misschien uit je vakantie, vanuit je allereerste vakantie, dat je zonder je ouders op vakantie ging. En dat je misschien in Italië was, of in Spanje, of in Frankrijk, of in Duitsland. En dat daar een bepaalde hit was in de discotheek waar je dan op danste met je vakantieliefde misschien. Nou, laat het even weten op Classic Sunday at radioledistad.nl. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een sportmoment van toen. We blikken terug naar 1978. Wat was er nou in 78 zo belangrijk? Ja, wat momenteel ook zo belangrijk is natuurlijk het WK. Het WK 2026. Daar zitten we momenteel middenin. En we doen het als Nederland helemaal niet slecht. En volgens mij aankomende dinsdag moeten we tegen Marokko, geloof ik. Nou, dat belooft ook nog wel wat. Spannend allemaal. Maar in 1978 was het helemaal spannend. En er zat ook een beetje een politieke rel omheen. Want er gingen een aantal voetballers die gingen niet mee naar Argentinië. Want die zeiden, ja, het is daar gewoon niet oké. Er gebeurde daar van alles natuurlijk. En ja, die zeiden, ja, we gaan daar niet voetballen. En die hadden natuurlijk karakter. Maar goed, 78. Het was een wedstrijd. We belanden in de finale tegen Argentinië. En het ging er echt hard aan toe. En voordat de wedstrijd moest beginnen, ging Nederland alweer van het veld af. Want ja, er was gezeik, om even zo te zeggen. Over Willy van der Kerkhof, die zijn arm in het verband had. En de Argentijnen die vonden het allemaal niet oké. Want die dachten dat er wat in zat om mee te slaan. Kan je nagaan wat een wedstrijd dat zou moeten gaan worden. WK 1978, laten we terugblikken.
2: René van der Kerkhof, kom, het over Nanninga, het is een doelpunt. Reden om dat te doen op dit moment. Rentenbrink tegen de paal. Rentenbrink tegen de paal in de slotfase van deze wedstrijd.
3: Het WK 1978 ging vooral de geschiedenis in als het WK van bloed aan de paal. De politieke situatie in Argentinië was aanleiding voor acties. Belangrijke spelers gingen niet. Van Hanegem en Cruijff bijvoorbeeld.
4: Er zijn dus mensen verdwenen zonder vorm van proces. Later is gebleken ook mensen uit vliegtuigen gegooid.
5: Veel militairen. Nou, je ziet het hier ook, honden. Het was een beetje bedreigende sfeer. En daar stonden we dan. En toen kregen we dus voor de wedstrijd het incident met de manchet van René van der Kerkhof, die er al een paar wedstrijden mee speelde.
2: Nederland loopt van het veld af, omdat deze rechterhand van René van der Kerkhof niet goed zou zijn ingepakt. Kijk, u ziet het niet.
5: Een bal van Rensenbrink op de paal. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen bezwijken aan een hartaanval of zo. Omdat dat, je ziet die doef. En dan spat eigenlijk een droom uiteen. Want het was nog een paar minuten te spelen. Het zou normaal gesproken gebeurd hebben moeten zijn. Het is natuurlijk het moment dat je denkt, ja, daar gaat hij. En Robby deed het fantastisch. En hij gaat nog op de paal.
3: Nederland verliest de finale in de verlenging. Het wordt uiteindelijk 3-1 voor Argentinië.
5: We konden daar niet winnen. Het was onmogelijk. Dan zouden de foefjes zijn uitgehaald. Het kon gewoon niet. En dat gevoel van onmacht, dat heeft eigenlijk een beetje over die hele wedstrijd heen gegaan.
6: Ja, dit is de terugkomst van de spelers. En hier blijkt ook uit dat iedereen is kapot.
7: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

0: blijft toch een heerlijk zomers nummer, dit, hè? Gewoon afkomstig uit Nederland, hè? Uit Maastricht.
1: Jazeker.
0: Het was een kleine bescheidenheid in 1982. De hoogste positie wat ze haalden was de 24e plaats in het Nederlandse top 40. El Filiero van de Chaplin Band. Ja, wat hebben ze eigenlijk allemaal zo gedaan in de Nederlandse top 40? Nou, laten we eens kijken. Ze hebben 3 top 40 hits gehad. Daaronder onder Gold, El Filiero en natuurlijk Let's Have a Party. Allemaal leuke muziek zo op die zondagmiddag. Heb je ook een bepaalde plaat die je zegt, nou, die zou ik wel eens willen horen. Die hoor ik niet zo vaak op de radio meer. Daar heb ik ook misschien een leuk verhaal bij. Nou, laat het dan even weten op classicsunday@radioledisat.nl. En ga je iets organiseren met je clubje of vereniging? Of heb je zelf een leuk verhaal? Zoek je een podium voor jouw verhaal? Nou, laat het dan even weten op redactie@radioledisat.nl. En dan kunnen we je uitnodigen voor een van onze lokale radioprogramma's. Want Radio Ledisat 24/7 in de lucht al meer dan 30 jaar. Op de 93 FM, DAB Plus, kanaal 12 Dirk. En wereldwijd radioledisat.nl. En daar ook het laatste lokale nieuws uit de stad. We blijven nog even in 82 met de

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De advocaat van de oudste broer van Ryan al-Najjar, Mohammed, wil de vader horen in het hoger beroep tegen de 20 jaar die Mohammed, net als zijn jongere broer, heeft gekregen voor zijn rol bij de eerwraakmoord op Ryan. De vader die als hoofddader wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft in een verklaring gezegd dat hij als enige verantwoordelijk is. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij twee mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord, Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. De bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land kan een alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet. En 1 van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Het station heeft de status van Rijksmonument gekregen. Het is 1 van de 12 zogenoemde post-65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990, die van grote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Een online Wall of Shame, voorlichting door leeftijdsgenoten en een hulplijn voor ouders. Dat zijn enkele adviezen die studenten van MBO College Lelystad hebben gegeven aan burgemeester Mieke Baltus en verschillende organisaties in de stad. Ze dachten de afgelopen 8 weken mee over de vraag: hoe voorkomen we dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen? Een inmiddels 19-jarige man met psychische problemen is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie wegens een mislukte, maar volgens de rechter levensgevaarlijke poging begin mei vorig jaar een aanslag te plegen op de woning van een gezin met zwaar vuurwerk.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is de laatste dag van de uitzonderlijke hittegolf in Lelystad. Door een matige westelijke wind hebben we echter niet meer met tropische temperaturen te maken. Het is vanmiddag wel zomers warm met 28 graden. De zon schijnt geregeld en het blijft zo goed als droog. Een enkele bui kan ik niet geheel uitsluiten. Vanavond is het tamelijk rustig en bij zonsondergang ligt de temperatuur rond 23 graden. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 16 graden beter slapen dan de afgelopen nacht. Morgen kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Er waait een matige noordelijke wind. Met hooguit 23 graden is het stukken aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij blijft het droog en kunnen we genieten van een afwisseling van zon en stapelwolken. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB.

blijf ik gewoon thuis. Ja, ik blijf gewoon in Lelystad, want wij hebben hier ook een mooi strand natuurlijk. En wat warm zou ik naar Zandvoort gaan, zeg. De Pasadena Dream Band had er in 1986 een leuke hit mee. Het was de 36e notering in de Nederlandse top 40. Gewoon uit Nederland, de Pasadena Dream Band. Wat een leuk zomersplaatje. Ben je ook naar het strand geweest afgelopen week? Ja, ben je geweest? Ja, ondergetekend is, ben niet naar het strand geweest, maar ik ben wel naar de dijk geweest. Want daar in de, bij de Batavia Haven, daar heb je ook van die houten stijgers langs het Markermeer. En daar kan je oplopen. En dan ook met een zwemtrap erbij. En dan kan je ook heerlijk zwemmen. En dat was ook behoorlijk druk. Heel veel gezinnen waren daar. En heel veel jeugd was daar gezellig aan het zwemmen. Dus ja, Lady zat natuurlijk aan het Markermeer en IJsselmeer. Ja, daar kan je natuurlijk lekker zwemmen natuurlijk. Het is alleen jammer dat we natuurlijk geen openluchtbad meer hebben. Want dat hebben we natuurlijk ook jarenlang gehad in Lelystad. Ben je er ook geweest? Ondergetekende ging ook altijd. Begin jaren 80. Ja, altijd even zomers even een duik nemen in het houtdripbad. Ja, mooie tijd in Lelystad. De Pasadena Dream Band, je hoorde dat hier op de Classic Sunday. Hier hoor je allemaal plaatjes uit het verleden. Plaatjes met een verhaal hier en daar. Heb je ook een bepaald verhaal? Laat het dan even weten op classicsunday@radiolelystad.nl. Hey, maar wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1986? Nou, we gingen in 86 ook naar de bioscoop voor wat leuke films. Want Crocodile Dundee, die komt uit. Nou, dat was toch leuk, toch? Hè? En we gaan ook naar de bioscoop voor een klassieker is het geworden. Top Gun met Tom Cruise. En we gaan ook naar de bioscoop voor een Nederlandse film. Want we maken kennis met de familie Vlodder. Nou, dat was ook wat, hè? En we hebben ook nog in de wereld een kernramp. Tsjernobyl, ja, 1986 was het. Met alle gevolgen van die natuurlijk. En in Nederland maken we weer kennis met twee criminelen die overkomen uit Frankrijk. Het zijn gewoon Nederlanders, maar ze zijn een aantal jaren daar geweest. Want ze waren op de vlucht natuurlijk voor de Nederlandse justitie. Ik heb het over Cor van Hout en Willem Holleder, de ontvoerders van Heineken. En ja, ze worden eigenlijk in 1986 komen ze in Nederland. En ze zijn het zat om op de vlucht te zijn. En ze zeggen, nou ja, dan maar onze straf onder ogen zien. En ze krijgen 11 jaar gevangenisstraf voor de ontvoering van Alfred Heineken. En dat was allemaal 1986. Ja, en de zomer, wat is het warm geweest afgelopen weken. Zo, zo, zo.

Maar het was in 1976 ook een warme zomer, hoor. 17 dagen lang 30 graden in Nederland. Je moet er toch niet aan denken? Ja, het was heet, hoor. Ik heb meegemaakt, ja, als kind zijn. En het was ook een leuke hit op de radio. Dat was deze van Trinity uit België. That's My Number, 1976.

Leuke muziek uit 1976. Het was een grote hit toen de tijd. En we hadden een hele hete zomer. 17 dagen lang 30 graden in Nederland met een enorme droogte. Je hoorde Trinity en That's My Number. Muziek uit België. Een Belgisch bandje. Ze hadden leuke plaatjes. En ik weet nog wel dat dit singeltje kocht ik 10-jarige leeftijd. Het was 10 jaar in 1976. En toen kocht ik dit singeltje bij de platenwinkel van mijn eigen zakgeld. Dat had ik voor gespaard. Ik geloof een singeltje was geloof ik 3,95 gulden. Dacht ik even nog even uit mijn hoofd zo. En ja, dan ging ik heel trots natuurlijk naar de platenwinkel. En ging zo'n plaatje luisteren. Eerst even luisteren natuurlijk. Hè, met twee van die horens aan je oor. En daarna kocht je hem natuurlijk. Ja, leuk. En dan ging je hem thuis draaien op je pick-up. Tot je ouders er helemaal gek van werden. Want keer op keer werd die gedraaid natuurlijk. Allemaal leuke muziek uit het verleden. En dat hoor je allemaal hier op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6 met René van Elst, Mart Walter, ondergetekende Jan Staphorst en René Pol. En Pol straks na 5 uur met het laatste uurtje van de Classic Sunday. Nou, we blijven nog even in 76. Dit was ook een hele grote hit. Jesse Green, Nice and Sweet.

0: Wat een lekker zwoel plaatje. Nou, het was in 1976 een hele grote hit. Het was nummer 1 namelijk in de Nederlandse top 40. Jesse Green en Nice and Slow. Ja, wat deed jij eigenlijk in 1976? Hoe oud was jij? Want we hadden toen een enorme hittegolf natuurlijk. 17 dagen lang hadden we 30 graden in Nederland. Het hele land was ontwricht natuurlijk. We hadden het afgelopen week hadden we maar 1 week. Laat staan dat we dat gewoon 17 dagen lang achter elkaar krijgen. Ja, dan is het land wel heel erg in de war, denk ik, tegenwoordig, vandaag de dag. Maar wat deed jij allemaal in 1976? Hoe oud was jij? Laat het even weten op classicsunday@radioledenstad.nl. Ik was zelf 10 jaar en ik woonde in Amsterdam, in de Amsterdamse Pijp, in de Jansteenstraat. En ja, daar was het ook heet, hoor. Ja, maar ja, daar had je gewoon een emmer water op straat en met waterpistooltjes. En zo vermaakte je jezelf ook wel in die warme zomer van 1976. Jesse Green had dus een hele grote hit in 76. Hoe oud is hij inmiddels? Leeft hij nog? Jazeker, hij leeft nog steeds. Hij is geboren en getogen op Jamaica en hij is momenteel 77 jaar. Hey, het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een nieuwsmoment van toen. We blikken terug naar 1970. Nederland is helemaal in schok, want de dames die pikken het niet meer. De vrouwen die bijten van zich af, die zijn het helemaal klaar mee met dat nafluiten en dat naroepen van bouwvakkers en op straat. En ze willen allemaal gelijk behandeld worden, de vrouwen. En 2026, het onderwerp is nog steeds actueel. We gaan terug naar 1970, toen was het actueel. De acties van de Dolomina's.
1: Een nieuwsbericht van toen.
2: Laat je allerlei mannen nou op straat? Ja. Waarom doet dat?
3: Nou, omdat we het zo verschrikkelijk vervelend vinden als we op straat lopen. Meestal alleen. En je loopt ergens langs. Dus de mannen, de meeste, nou nog niet eens schunnigen, die komen er ook bij. Maar opmerkingen maken over je uiterlijk. En over, en als je dan doorloopt, want ja, god, je zegt niks. Dan wordt er gezegd, allemaal afkrakende kritiek weer gegeven.
4: Dolomina krijgt meteen nationale bekendheid. Met deze actie stellen ze de negatieve aandacht aan de kaak die vrouwen op straat vaak krijgen. Een dag eerder drongen Dolomina's de Universiteit Nijenrode al binnen, omdat ze boos zijn dat alleen mannen worden toegelaten. De vrouwen worden met harde hand door de mannen verwijderd. Tot in de jaren 60 is de vrouw ondergeschikt aan de man in het huwelijk. En veel vrouwen zijn veroordeeld tot een leven thuis als huisvrouw om voor de kinderen te zorgen. Dolomina ontstaat na de studentenprotesten van 1969. De tweede feministische golf overspoelt Nederland. De vrouwen willen gelijke rechten en kansen. Bij een standbeeld van een voorvechtster voor vrouwenemancipatie wordt een korset in brand gestoken als symbool van vrouwenonderdrukking.
1: Dit is Radio Lelystad, 90.

echt zo'n typisch plaatje dat je zegt, nou ja, mij ga je niks maken vandaag. Ik weet niet wat je wil, maar mij maak je niet gek vandaag. Uit 1984, Everything But A Girl and Each and Everyone. En wie waren dat eigenlijk? Ze kwamen uit Engeland. En ja, de zangeres is Tracy Thorn en de gitarist. En toetsenist was Ben Watt. En het leuke is dat ze ook nog getrouwd waren met elkaar. En ze hadden ook een leuke hit in 1984, Each and Everyone. Een lekkere, relaxte muziek. Nou, dat past eigenlijk allemaal wel bij dit weer. Dus ook bij deze temperaturen moet je je niet te gek maken allemaal. Ja, 1984, wat deed jij eigenlijk in 84? Nou, ondergetekende woonde in Lelystad. Ik ben in 79 ben ik in Lelystad komen wonen. En in 1984 was ook de radiopiraten. Die waren heel erg populair in Nederland. En ook in Lelystad hadden we een hele populaire radiopiraten. En ook ik daar maakte natuurlijk, ja, dan moet je natuurlijk bij zijn met je neus. Daar maakte ik ook radioprogramma's tussen 4 en 6. Dus ik eigenlijk op hetzelfde tijd. Ik zit nu tussen 4 en 5, maar toen had ik 2 uurtjes en tegenwoordig heb ik maar 1 uurtje. Ja, ik ben een beetje stage lopen op dit radiostation. Goed, maar laat even weten wat je allemaal deed in 1984. Want dat vinden we leuk. Misschien deed je wel eindexamen op school. Of misschien ging je wel voor de allereerste keer samenwonen. Of alleen op vakantie zonder je ouders. Nou, we zijn gek op die verhalen. En als er nog een leuke plaat bij zit, nou, dan heb je ons. Dan moet je zeker even mailen naar classicsunday@radiolelystad.nl. En ga iets organiseren met je club of vereniging. Laat het dan even weten op redactie@radiolelystad.nl. Hey, ik bedank je voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer even na 4 uur voor dat ene laatste uurtje van de Classic Sunday. Straks René, Paul, heb je een beetje muziek bij? Ik zie hem knikken. Ja, wat zou je anders moeten zeggen? Hey, dank voor het luisteren. Nog een hele fijne zondag. En we blijven even zo in de jaren 80. We gaan naar 1982. Een grote hit in de hitparade. Een nummer 1 hit voor een Nederlandse formatie. Doe maar. Wat een legends waren dat, zeg. Is dit alles? Ja, dat vraag je jezelf ook wel eens af in het leven. Hè? Is dit nou echt alles?

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

laatste uurtje van deze warme Classic Sunday. Ja, temperatuur. Zullen we er nog wat over zeggen of zullen we het maar gewoon niet doen? Want van de muziek die je vandaag krijgt in dit laatste uurtje ga je het zeker nog heel erg warm krijgen. Want wat heb ik allemaal? Ik heb een vinyle viel uit 2010. Dus die is redelijk recent, 16 jaartjes oud. Die is van M&M. En we gaan in de tweede half uur gaan wij met de ATT terug naar 2013. Dus die is nog iets minder oud. Maar die is van Eliza Doolittle. En dat is wel een hele leuke eigenlijk. Maar nu eerst terug naar 1971. Gypsies, Tramps en Thieves.

0: Christina Aguilera, Fighter, hier op Radio Lelystad. Dan kijken we even naar de klok en dan is het de hoogste tijd voor...
1: De Vinylofiel.
0: Not Afraid is een nummer van de Amerikaanse rapper Eminem... afkomstig van zijn zevende album Recovery uit 2010. Het werd op 27 april van dat jaar uitgebracht... als de eerste single van het album door Interscope Records. Eminem kondigde Not Afraid voor het eerst aan als single via Twitter... waarmee het nummer op de radio te horen was... Ter promotie van de single werd er een freestyle rap, Despicable, online uitgebracht... die veel aandacht kreeg vanwege de toon en de textuele inhoud. Not Afraid werd geschreven en geproduceerd door Eminem, Boy Wanda... en Jordan Evans en Matthew Burnett. Toetsenist Louis Resto werd ook vermeld als mede-auteur. Volgens Eminem's manager Paul Rosenberg en muziekcritici... draagt Not Afraid een positieve boodschap uit... en laat het Eminem's verandering van koers zien, weg van drugs en geweld. Het hiphopnummer bevat een koor dat Eminem bijstaat in een rijk geslaagd refrein... en de zang wordt begeleid door gitaar, synthesizer en piano... en er werd geen autotune gebruikt voor de zang. Maar wel heel veel galmeffecten. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Volgende week doen we gewoon weer een trap tegen de platenkast. Kijken wat eruit komt vallen. En dan hebben wij gewoon weer een nieuwe vinyl review. Heb jij een suggestie? Zet het even op het bekende mailadres. ClassicSunday@radioladystad.nl. Gaan we nu terug naar 1959. Dit doen we samen met Paul Enka.

Everybody have fun tonight. Wang Chung hier op Radio Lelystad. Ik heb er nog eentje voor. Nieuws, weer verkeer, waterstanden, obligatienieuws en noem het allemaal maar op. Die is van Bad Company, Feel Like Making Love. Daarna zijn wij terug met ja, een band die door een Nederlander groot is gemaakt. Wie dat is, dat hoor je zo meteen. Baby.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De advocaat van de oudste broer van Ryan al-Najjar, Mohammed, wil de vader horen in het hoger beroep tegen de 20 jaar die Mohammed, net als zijn jongere broer, heeft gekregen voor zijn rol bij de eerwraakmoord op Ryan. De vader, die als hoofddader wordt gezien, is gevlucht naar Syrië en heeft in een verklaring gezegd dat hij als enige verantwoordelijk is. De broers ontkennen hem bij de moord te hebben geholpen. Een 22-jarige Lelystedeling is maandagmiddag aangehouden omdat hij twee mannen zou hebben neergeschoten bij een ruzie in een kapperszaak in Kouwenoord, Bijlmermeer. Alle betrokkenen waren klanten, aldus de politie. De bouw van 6 kleine kerncentrales verspreid over het land kan een alternatief zijn voor de geplande, maar omstreden bouw van 2 grote, zegt netbeheerder Tennet. En een van die 6 zou dan in Lelystad kunnen komen. Het station heeft de status van Rijksmonument gekregen. Het is een van de 12 zogenoemde Post 65 objecten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, zijn voorgedragen. Deze categorie omvat bijzondere bouwwerken uit de periode tussen 1965 en 1990, die van grote architectonische en cultuurhistorische waarde worden geacht. Een online Wall of Shame, voorlichting door leeftijdsgenoten en een hulplijn voor ouders. Dat zijn enkele adviezen die studenten van MBO College Lelystad hebben gegeven aan burgemeester Mieke Baltus en verschillende organisaties in de stad. Ze dachten de afgelopen 8 weken mee over de vraag: hoe voorkomen we dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen? Een inmiddels 19-jarige man met psychische problemen is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie wegens een mislukte, maar volgens de rechter levensgevaarlijke poging begin mei vorig jaar een aanslag te plegen op de woning van een gezin met zwaar vuurwerk.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is de laatste dag van de uitzonderlijke hittegolf in Lelystad. Door een matige westelijke wind hebben we echter niet meer met tropische temperaturen te maken. Het is vanmiddag wel zomers warm met 28 graden. De zon schijnt geregeld en het blijft zo goed als droog. Een enkele bui kan het niet geheel uitsluiten. Vanavond is het tamelijk rustig en bij zonsondergang ligt de temperatuur rond 23 graden. Vannacht is het met een minimumtemperatuur van 16 graden beter slapen dan de afgelopen nacht. Morgen kunnen we de warmte het huis uit laten tochten. Er waait een matige noordelijke wind. Met hooguit 23 graden is het stukken aangenamer dan de afgelopen dagen. Daarbij blijft het droog en kunnen we genieten van een afwisseling van zon en stapelwolken. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio
1: Lelystad. Dit is Radio Lelystad met de Classic Sunday.

Supertramp, Take the Long Way Home uit 1980. Natuurlijk stond een Nederlandse entrepreneur aan het succes van deze band. Wat hebben we nog in dit laatste half uurtje? Nou ja, half uur is zeg maar 25 minuten. Ik heb nog een hele mooie van, nou, wat zullen we zeggen? Eliza Doolittle natuurlijk, dat is de ATT. En ik neem je nog twee terug naar 1960 met de Everly Brothers. Maar nu eerst 1976, The Golden Years. Dit is David Bowie.

0: Kylie Minogue. En dan is het echt wel de hoogste tijd voor...
1: De albumtoptrack.
0: Eliza Doolittle, artiestennaam Alice Sophie Card. Geboren 15 april 1988, is een Britse singer-songwriter. Doolittle komt uit Londen en tekent in 2008 een platencontract bij het Parlophone-label. Haar debuutalbum, simpelweg Eliza Doolittle geheten, kwam uit op 12 juli 2010... en werd vooral een succes in het Verenigd Koninkrijk. De van dat album afkomstige single Pack Up werd in dezelfde periode echter een internationale hit. In 2013 werkte Doolittle samen met danceproducers als Disclosure en Wookie. In oktober van dat jaar verscheen haar tweede album In Your Hands, dat internationaal gezien weinig succes boekte. Doolittle is de dochter van de Britse zanger Francis Ruffell, die deelnam aan het Eurovisie Songfestival in 1994.

0: song.
1: En volgende week doen we natuurlijk weer gewoon een hele nieuwe ATT hier op Radio Lelystad. Suggesties, Classic Sunday at radiolelystad.nl. Mocht je ze nou niet hebben, zoek ik er gewoon zelf een eentje uit. Gaan we nu terug naar 1972. Clean up.

Goedemiddag, dit is de Classic Sunday met René Pol. Radio Playlist.

Cathy's Clown, de Everly Brothers uit 1960. Maar dat had je natuurlijk al gehoord. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor, voordat de Classic Sunday er weer op zit. Die is van Lionel Richie, Running With The Night. Volgende week zondag zijn wij er uiteraard gewoon weer van 12 tot 6. Met van 12 tot 2 René van Elst, 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan Staphorst. Om 5 uur ben ik er weer. Rest mij niks anders meer dan te zeggen. Hele fijne avond nog. Geniet nog eventjes een beetje na van deze warmte van de afgelopen week. En heel graag tot volgende week. Dag.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Negen uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil, nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: 1983, de doorbraak in de Verenigde Staten van Banana Rama is in feite met Cool Summer. Bij later schrijven ze helemaal geschiedenis. 6 jaar later, om precies te zijn, 1989 dus. De editie van het Guinness Book of Records vermelden ze als most successful all-female group. Ze waren de Supremes namelijk voorbijgestreefd. Wel ja zeg, hartelijk welkom bij sessie 597. Een sessie met erg veel ontzettend lekkere zomerse muziek. In het Engels, Braziliaans en Italiaans. En tussendoor uiteraard meest recente popnieuws. Ook weer een deun van de meest legendarische band uit de geschiedenis. The Fab Four.
1: Muziektherapie met René van Lennabelen.

0: Ja, ik had ze best graag eens een keertje live willen zien, maar helaas. De Buena Vista Social Club en een tjan-tjan. Wat een temperaturen, hè? Het is echt niet te geloven deze dagen. Zelfs mijn plopkap transpireert en de MP3'tjes trekken krom. Gelukkig niet de volgende.
1: 1981.
0: The Rolling Stones voor het album Tattoo You, Waiting on a Friend. Tot op nieuws.

Free to Love Hot Star Remixes. Dat is de titel van het nieuwe album van Duran Duran. Met remixes van de gelijknamige nieuwe single. Met 8 uitvoeringen verschijnt hij later deze zomer ook op vinyl, CD en cassette. Soprano Golda Zara en bariton Vasil hebben de krachten gebundeld voor een cover van All You Need Is Love. In samenwerking met het United Voices Chicago Choir. Voor de bijbehorende clip werd onder meer gefilmd in New York Strawberry Fields in Central Park.

Deep Purple's Ian Gillan gaat volgend jaar in Engeland vertellen over zijn carrière. Zijn Talking Gibberish Tour start op 28 april en omvat 24 avonden tot en met 29 mei. After 65 years on the road, there will be stories about some of the fascinating and sometimes magical events and people that I've encountered along the trail. It's going to be a blast. In Las Vegas wordt een gebouw opgetrokken waar de Kiss Avatar Show een thuis zal krijgen. Het budget voor deze speciaal ontworpen arena zou $200 miljoen zijn. Op Pinkpop waren ze in topvorm en enkele dagen later bij het Isle of Wight Festival gingen ze blijkbaar nog een stapje hoger. The Cure lijkt aan een zoveelste jeugd begonnen en alle recensies zijn juichend. Met name zanger Robert Smith verdient inmiddels het predicaat legendarisch.

0: Hoe vaak zou hij het inmiddels live hebben gezongen? Dit was in 2012, jawel, in Nyon. Toen trad de Cure op het Paléo Festival door de The Love Cat.
1: Je knapt er echt van op, hè?
2: Hoezo?

Weet je nog? 3600 seconden Veronica op 1. De maandagavond dan van 11 tot 12 met Henk ten Linge. Het was het actualiteitenprogramma van de Veronica Omroeporganisatie per januari 1976. Erasmo Carlos kwam daar altijd voorbij met zijn Cachaca Mechanica. En dat resulteerde uiteindelijk in 5 weekjes in de enige echte en een toppositie van nummer 25. Dat is een heerlijke plaat, vind ik.

Korte tijd vormde die een duo samen met zijn broer Paul, die dit ook heeft geschreven trouwens, maar die had helemaal niet zoveel zin om in de schijnwerpers te blijven staan. Dus hij zei van, doe jij het maar, ik schrijf ze wel. Mij zien ze niet meer. Ja, waarom ook niet, hè? Na Eloise volgde nog meer hits zoals deze, dus Love is Love uit 1969. Taking you back in time to the 80s.

0: Dit is zo'n plaat die mij zo ontzettend doet terugdenken aan Parkpop in Den Haag, in het Zuiderpark destijds. In de jaren 80 woonden Marianne en ik daar zeer dicht in de buurt. Het was echt een wandelingetje voor niks. En af en toe, als we er eventjes niet zelf bij waren en zo, en de wind stond onze kant op, dan kon je de muziek uit het Zuiderpark horen overwaaien. En deze muziek was daar heel erg geschikt voor. Dat gaf je echt inderdaad dat parkpopgevoel. The Beat en Mirror in the Bathroom.
1: It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime.
2: Muziektherapie met René van den Abelen.

had al 70 singles bracht hij uit in zijn carrière. Inmiddels is hij echt wel met pensioen, geloof ik. Sinds 1957 was hij actief. En op het ogenblik is hij 88 jaar oud. Adriano Celentano. In Nederland kennen we hem uiteraard van Please and Colin Lance in Antwerpen. Maar de man heeft heel, heel veel meer gedaan. En ook als acteur trouwens. Azzurro was dit uit 1968. Ik geef het eventjes door. De Fab Four komen iets later. Ik denk dat het busje van ze kokend koelwater heeft of zo. Dus. Maar ze komen eraan.

0: Ruim 20 jaar geleden hebben we ze live gezien in Tucson, Arizona. Een klein openluchttheatertje, zeg maar. Schitterend concert. De Allman Brothers Band. Dit was van het album Brothers and Sisters. Het zeer lange en erg mooie Jessica.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: Ik pak de super deluxe editie van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band er eens bij. Wat toen verscheen ter gelegenheid van de 50ste verjaardag.

Geïnspireerd door een antiek affiche, enfin, je kent het verhaal ongetwijfeld. De Beatles en voor de benefit of Mr. Kite. Muziektherapie, sessie 597. Mijn naam is René van der Abelen. Ik wens je een koelere week. Tot dan.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK-goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK-goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna twee weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.